0: Goedemorgen. Top headlines.
1: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hogevenen is volledig onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen, al bouwt de brandweer zijn inzet wel geleidelijk af. De tankwagens uit Limburg zijn intussen vertrokken en intussen onderzoekt het parket ook nog de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze van plan geweest zou zijn om een aanslag te plegen. Op de regeringszetel van de Amerikaanse staat New York, waar de gouverneur en het parlement zitten. Dat melden de autoriteiten daar. De vrouw had een undercover-agent van de FBI over haar plannen verteld. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In de laatste voorronde van de Europa League heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En in de voorrondes van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen het Schotse Hibernian. Beide terugwedstrijden zijn voor volgende week. De dag begint droog met opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag meer zon en rond 22 graden.
0: Dit is Top. Jeroen en Koen.
2: En Julie. En Julie van het nieuws.
3: Ah, die we net gehoord.
2: Ja, Julie van het nieuws. Ja. Hey Julie.
3: Ja, we love you.
2: Ja, ho, ho, ho.
3: Dat nu ook weer niet. Ja.
2: Niet overdrijven.

0: Voilà, Jonas Blue mocht de spits afbijten, zoals dat dan heet op deze vrijdagmorgen. Maisig.
1: Wat?
0: Dat is al vrijdagmorgen. Jeroen en Koen. Enfin, Edge of Desire, zo heet het. Welkom, welkom.
1: Ja, het is dus bijna weekend. Het is eigenlijk al bijna weekend. Zeker. Het is al vrijdag. Ja. Allee, kom.
0: Ik zeg het, ik heb het eerst dan ook gezegd. Ik vind dat gevlogen is deze week.
1: En vind je dat een goede zaak of niet?
0: Ja, ik weet niet of ik dat een goede zaak moet vinden.
1: Ik heb het gevoel dat je dubbel vindt.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar volgende week ga je dat nog eens meemaken, hè?
0: In normale omstandigheden is dat heel positief natuurlijk, dat de werkweek voorbij vliegt. Maar in dit geval, ja. Ja, het zijn speciale omstandigheden natuurlijk, dat weet je ook wel. Ik weet niet of ik het positief moet vinden.
1: Wel, denk er even over na.
0: Ja, is goed.
1: Je hebt tijd, hè, vandaag tussen 6 en 10 om over te denken.
0: Ja, dat is het moment op de dag dat ik voor dingen eens even tijd heb.
1: Ja, ik snap het. Ja.
0: Zeker, ja, voilà.
1: En ik zal u dan niet te veel lastig vallen, want je zei dat nadenken, denk ik.
0: Sowieso, vind ik. Ben niet te veel lastig vallen.

0: Maak je lippen nat. En even op het fluitje blazen. Can you blow my whistle?
1: Maar voor de rest is dat niks suggestief hoor. Bij Florida. En dat was ook niet de bedoeling. Duh. Whistle, zo heet het. Well, is toch
0: ik ben wel niet voor fluitjes.
1: Je bent in de media niet op je plaats, hè, beste vriend.
0: Nee.
2: Het belachelijk vroeg verzoek.
1: Voilà. Mochten er mensen redenen zoeken waarom dit verhaal ophoudt, dat is er één.
0: Omdat ze hun muil niet kunnen houden.
1: Ja, ook al. Ze zijn allemaal zot van fluitjes. Goed, BVV'tje, het mag hè. Normaal zijn er nu al spontaan, zonder dat wij er iets over gezegd hebben, 30 suggesties binnengekomen. Vandaag wel geteld 0. Dus ofwel is onze app kapot, ofwel zijn we niet meer populair. Of ligt de waarheid nog ergens anders? Ik weet het niet. Enfin, ja, het mag. Het BVV'tje. En dan nog op een vrijdag. Dus dat is een zware verantwoordelijkheid.
0: Ja, ik zie ze ondertussen ook al binnenstromen. Ah. Maar jij kan er nog tussen. Dan kunnen we de komende minuten een kleine selectie maken. En dan zien we samen wel wat het gaat worden. Hè. Hoe moeten wij de dag beginnen? De Topradio BER.
1: Zeg maar niet voor tegenstander. Ik zie niks. Dus aan mijn kant is het kapot.
0: Even komen kijken.
1: Ik heb me weer druk gemaakt voor niks. Ja. Ah, de IT. Goedemorgen.
0: Hey, hallo, heb je de PC al herstart?
1: Ja, dat!

0: Kippenvel bij Heim. Heim is het toch, hè? Want het is vreemd geschreven.
1: Het is Hume.
0: Oh, dat is ook goed. Het BV Weetje. Het
1: belachelijk vroeg verzoek. Ja, maar je had mij moeten zeggen dat ik je gewoon gelijk moest geven. Dan was het oké. Okay. Ah, ja. Dan hadden mensen dat nooit geweten.
0: Hoe lang werken wij nu al samen?
1: Ja, te lang.
0: Ja zeker. Ja, dat was de vraag niet.
1: Ah, nee. Ja, ik weet het. Ik
0: weet je dat nu nog niet? Ja, gewoon, maar altijd gelijk.
1: Ja, oké. Okay.
0: En de Mitch maakt hier ook een foutje, hè?
1: Wat zei die?
0: Ja, nee, de Mitch zei dit.
2: Maar Koentje, je moet niet fire zoeken, pak gewoon dat van mij.
0: Ja, dus hij bedoelt, pak gewoon mijn MVV'tje, maar hij spreekt jou aan en jij beslist daar helemaal niet over, toch?
1: Nee, maar ik kan wel, kan mij toch een beetje,
0: Gelden.
1: Ja,
0: goed, laat u gelden, wat moet ik draaien? Het is zoveel
1: binnengekomen. Ja, maar wat heeft hij aangevraagd dan, die Mitch, omdat hij zegt, kies dat van mij. Ah, ik weet niet wat hij gekozen.
0: Is dat belangrijk?
1: Weet het niet, ja.
0: Luisteren.
2: Ah, wel, kunnen we dat niet? Het is weekend. Krijgen van die Jeroen en Koen van
1: BVV, alsjeblieft. Dat doen we niet. Nee, dat doen we niet.
0: Waarom niet, Koen?
1: Als we eigen platen beginnen spelen, ja. Vindt dat...
0: Ja, alle DJ's doen dat, maar wij doen dat niet.
1: Nee, we zijn... we spelen die het niet meer. Maar we hebben er maar één. Ja. Allee, twee. Hè? Ja, oké. Maar we willen ze beide niet meer spelen.
0: Voilà. Ja. De mensen komen niet voor onze hits. Oh. Waarom wel, is ons een groot mysterie. Ja. Maar niet voor onze hits, waarschijnlijk. Ja, kijk.
1: Maar ik zag je vooral kijken naar twee liedjes. Ik zal die dan even opsommen. Ja. Ik zag die Pinky Up zag ik binnenkomen.
0: Vind ik nog altijd goed.
1: En ik zag je gezichtje meteen een beetje glimlachen. Van Bono kwam dat. Mm. En dan was er ook nog dat andere dat jij goed vindt. Freya had dat gevraagd. Ja. Bangaranga. Maar zo snel dat jij dat vindt. Ja.
0: Ik ben nog aan het twijfelen. Toch nog eens gedraaid hebben.

0: Met Mobiel Plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Ik zat eens op zoek.
6: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Ja, maar goed, de night is nu voorbij, dus kruip maar in uw beddeke. We're up all night to get lucky, Daft Punk. Het is waarschijnlijk niet gelukt, dus voilà. To get lucky, hè. Dus dat wil niet zeggen dat het gegarandeerd is, natuurlijk. Hè?
1: Dus mensen die wakker blijven om gelukkig te worden. Het doet mij een beetje denken aan de nachten die we allemaal beleefd hebben. En dan zo... Ja, ik weet niet of mensen...
0: Ik ga even zitten. Welke nachten hebben wij allemaal beleefd?
1: Hebben wij niet allemaal zo'n nachten beleefd dat we niet konden slapen en dachten van kom, we gaan gelukkig worden door zo, door zo te kijken naar van die tv-dingen, zo van die chat-dingen. En dan zo wat berichten liggen.
0: De DMF-chat van vroeger.
1: Ja, ik weet niet
0: of dat...
1: Ja, en zo de belspelletjes.
0: Daar zat de vetzakken tussen
1: anders. Ja, maar dat bedoel ik.
0: Ja, die dachten ook dat ze lucky zouden zijn. Ah, jij was een van die vetzakken.
1: Nee.
0: Nu snap ik het.
1: Ik was de toeschouw. Ik vond dat leuk om te lezen. Ik dacht van, wow.
0: Leuk om te lezen.
1: Nee, maar alleen.
0: Ik weet niet of je die tijd hebt meegemaakt, lieve luisteraar. Maar dus als je niet een van die vetzakken was en je zat erop te kijken, dan dacht je... Dan had je ook, had je toch ook plaatsvervangende schaamte, niet?
1: Ja, maar dat waren andere
0: tijden. En dan keek je daarnaar en dacht je, maar dat het allemaal op de televisie kan, wat ik hier allemaal lees.
1: En wel, nee, dat dacht ik niet. Nee? Omdat dat in die, nee, dat was in die tijd stonden
0: is
1: we daar.
0: Is hier niemand die daarover gaat, die dat controleert? Wordt hier alles zomaar los op de tv getoond? Zonder filter? Dat
1: waren tijden.
0: Ja.
1: Vond ook wel schoon tijden. De dag van vandaag zou het niet... Allee, toch,
0: nee, dat zou echt niet meer kunnen. Nee.
1: Spijtig.
0: Ja, spijtig. Gaan ze voor dit programma ooit ook nog zeggen. Dat allemaal kon op de radio.

0: nieuws. Waarom moest ik wakker worden vanochtend? Madonna geeft even wat instructies. Come on everybody, get up and dance. Maar blijkbaar dus niet om in de file te gaan staan. Want dat is het goede nieuws aan dit hele verhaal. Op dit moment nergens files. Maar dus echt zelfs geen klein. Wacht, ik kijk even naar alle vertrouwen. Nee, echt gewoon niks.
1: We gaan toch iets vinden.
0: Ergens gaat er iemand in de file staan en nu reclameren. Dat mag. Laat maar komen.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering. Waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Ja, de zon komt niet meer naar ons, dus wij moeten naar daar. Moving to the sun. En de Jugel. Ik weet niet, ik heb nog niet naar het weerbericht gekeken vandaag eigenlijk.
1: Oh ja. Welk zal
0: ja, dat is echt genoeg.
1: Nee, ja.
0: Wat is het weerbericht van vandaag? Ja.
2: Alhoewel, ik zie wel zo volgende week woensdag.
0: Ah.
2: Maar ik ben zo alleen een beetje... Ja, dat is niet echt een lange voorspelling, hè. Maar ik zie volgende week woensdag zo 6, 27 graden.
0: Hela.
2: Met een zonnetje, maar ook wel wat...
0: Ah, niet zo overtuigend
2: zomerweer. Nee, maar als het een goede dag zou kunnen zijn,
0: ja,
2: dan is dat eventueel woensdag. Ah, volgende week woensdag.
0: Dan toch wel een beetje vrolijk van zo'n beetje...

0: Ja, het orkest staat klaar. En de typiste ook, daar komt ze. En zo hebben ze weer een hele gazet volgeschreven. Dan gaan we er eens nu eens naar kijken.
1: Het laatste nieuws deze ochtend. 6 op 10 kiezen job op basis van werk-privé-balans.
0: Ja, dat was vroeger niet. Dat is waar. Het nieuwsblad Universiteit Gent schorst omstreden prof.
1: Gazet van Antwerpen. Antwerp cybercontract van 100 miljoen al voor aanvang omstreden.
0: Het zijn allemaal zo'n onderwerpen dat ik denk van, de steeds dat ik het hoor.
1: Ja,
0: allemaal een beetje inlezen. Belang van Limburg. Genkenaren gaan stroom delen zonder tussenkomst van leveranciers. Ook van, moet ik een beetje stroom? Ja, ik heb nog een beetje liggen. Geen probleem.
1: En de tijd deze ochtend. Terugbetalingen voor Ozempiek en Co. op record.
0: En dan de standaard. Nog nooit eerder waren zoveel studenten ook zelfstandigen.
1: Tja.
0: Ja, het zijn allemaal verhalen dat ik denk, daar zit wat in. Maar we moeten eerst even kijken waar het allemaal over gaat. Nee, mijn nieuwsgierigheid is aangewakkerd.
1: Ah, dat is de bedoeling van...
0: Dat zijn krantenkoppen natuurlijk. Hè. Ben jij ook nieuwsgierig?
2: Nee.
0: Ja, goed. Maar dan draai ik een plaatje. Daar redden we alles mee. Dat kunnen ze bij ter zake niet, hè? Dat ze zo de tafel rond gaan. Interesseren iemand? Nee? Oké, dan draaien we een plaatje.
1: Plots komt Shakira binnen.
0: Dat kan wel schoon zijn.
1: Ja, ja.

0: zie ze zo binnenkomen bij de zaak. Ah, Farah, zit jij hier ook nog altijd?
1: Ja, Shakira. Goed, amai, dat is al even toch, hè? Zeker. En die Bart Scholz. Ja, nee, die is twee. Maar hoe zing de liedje? Want niemand interesseert het hier eigenlijk, hoor. En dan die economische professoren en die buitenlandspecialist. Ja, sorry. Ja, het gaat hier over een onderwerp waar wij niks kunnen over zeggen. Dus ik denk dat je
2: zing nog maar eens een liedje.
1: Ik denk dat je beter een liedje zingt. Het zou zo
2: zijn. Het zou mooi zijn.
1: Het zou mooi zijn.
2: We hebben te veel fantasie, denk ik.
1: Ja.
2: Zou dat kunnen?
1: Dat ook. Weet je wat dat ook niet meer gebeurt op de tv? Vroeger was dat wel. Jij kan je dat niet voorstellen. Dat is echt uit mijn jonge tijd aan het begin nooit meegemaakt. Want we hebben het al gehad over nachtelijke televisie en rare dingen. En nu bij Ter Zake waren misschien al eens een keer liever dan zotte dingen gebeuren dan dat geneuzel. Vroeger, als ze 3-4 minuten over hadden... voor mijn tijd was dat het interludium. Dan lieten ze wat natuurbeelden zien, kabbelende beekjes en
2: op
1: zo.
2: Het einde.
1: Ja, we hebben 3-4 minuten over. We kunnen toch moeilijk gewoon 4 minuten zwart scherm. Dus dan was dat wat natuurbeelden en zo. En om duidelijk te maken van, dit is geen natuurdocumentaire, stond daar interludium in koeien van letters.
2: Dat is Latijn of wat?
1: Pauze, zoiets.
2: Ah ja, ja. Dat klinkt
1: tussenspel.
2: Goed.
1: Tussenspel. Ja.
2: Maar in het midden van een programma, of op het einde?
1: Nee, tussen programma's.
2: Ah ja, oké. Okay.
1: Om te vermijden dat het programma te vroeg zou beginnen.
2: Ja, oké. Okay, ja.
1: Dus dan zijn ze daar vanaf...
2: Ze zijn nog niet klaar.
1: Zijn ze daar vanaf gestapt. Dan hebben ze gezegd, oei, de mensen vallen in slaap. Dat is ook niet de bedoeling. En dan hebben ze dat vervangen door...
2: Winterbeelden?
1: Nee. Het was veel beter.
2: En
1: dat
2: muziek?
1: Dat zie je nooit meer. Dat tekenfilmpjes. De tekenfilmpjes van Tom en Jerry en de Flintstones. Ja, weet je, dat zo 4-5 minuten duren. Dat werd dan volonté.
2: Dus de afspraak en dan... Oh, even Tom en Jerry.
1: De afspraak bestond nog niet, natuurlijk.
2: Nee, maar
1: ja, ik vond dat kei tof. Ik zat te wachten tot ze tijd over hadden om nog eens een keer een Tom en Jerry...
2: Alleen wanneer is er nog een interludium?
1: Dat was kei tof. We hebben wat tijd over. We draaien een tekenfilmpje. Ja.
2: Dat waren tijden.
1: Zeker. Oh, dan bombais weer bezig, zeg.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doet met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: Schatje, wat doe jij op die ladder?
6: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Bommetje of rustige duik.
8: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
7: Meer info. dm-zwembaden.be.
9: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
10: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
11: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
12: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
13: R-Dreams! R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
14: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
15: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
14: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
16: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Caspa en Clooney. En het heet Free Your Mind. Er zit wel zo'n vibe in van vroeger, hè? Het is nogthans een redelijk nieuw plaatje. Hè? Is het toch waar?
1: Nee, helemaal juist.
0: Oké, okay, dank u.
1: Voilà, zo iemand die je gelijk geeft.
0: Ja,
1: is toch mooi?
0: Dat stond in het scenario ook. Geef hem gelijk, dan zet er van af.
1: Prospa dus en Clooney.
0: Juist. Ja, we hebben de krantenkoppen een beetje doorploeterd, omdat het toch veel over onderwerpen ging waar we nog niet van op de hoogte waren. Ik ben toch even blijven hangen bij dat stroomdelen. In Genkenaren gaan dus stroomdelen zonder dat de leveranciers ertussen komen. Dat lijkt mij een heel ingewikkeld concept. Het is zoiets als mensen die dan zonnepanelen hebben en batterijen of weet ik veel wat allemaal. En die hebben dan toch nog te veel energie. Dan kunnen ze dat doorverkopen aan een stadsgenoot. Kijk, een beetje een trick heb ik hier nog wel liggen. Maar hoe werkt dat dan precies? Ja, hoe breng je dat in de praktijk? Dat lijkt me toch heel ingewikkeld.
1: Het is toch gemakkelijk te meten wat je zonnepanelen opbrengen, ja, en wat dus misschien de overschot is. Ja. Weet dat niet? En
0: ja,
1: dus
0: ja, kan je... tot daar ben ik mee. Maar dat doorverkopen aan iemand anders, dat snap ik ook nog. Maar hoe geraakt die energie dan bij die een ander mens?
1: Ja, maar het is niet, ja, dat is zoals groene stroom. Het is ook niet dat er een andere kabel wordt gelegd. Hè?
0: Ja, wel, ja.
1: Volgens mij zal het zoiets zijn.
0: Ik heb ooit een telefoontje gekregen. Ik heb u dat vooral misschien ooit al verteld. Maar ik weet niet of ik het op de radio al verteld heb.
1: Nee, maar doe
0: het
1: maar.
0: Dus er belde iemand van een of andere leverancier. Zo van, bent u geïnteresseerd in groene stroom? Zeg, wat is dat? Oh ja, mijn zonnepanelen, wat weet ik al. Voilà. En dat kost evenveel. Ik zo, oh ja, zo, goed. Goed, groene stroom. Of dat evenveel kostte, dat weet ik zelfs niet. Denk het niet. En dan zei ik, ja, voor mij is dat goed allemaal. Gaan jullie dan een aparte kabel komen leggen, vroeg ik. Want ik dacht, dit is andere stroom.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Die moet ook
1: komt van de windmolens.
0: Op een andere manier binnen. Om het verschil te kunnen maken tussen gewone stroom en dus wat jij nu aanbiedt, dat nieuwe ding, groene stroom. Dus ik dacht, ja, we moeten daar toch een verschil kunnen in maken. Nee, er verandert eigenlijk niks. Maar hoe maakt het dan het verschil tussen gewone en groene stroom, vroeg ik mij af. Alleen om een lang verhaal kort te maken, eigenlijk ging gewoon de prijs veranderen. Ja, dan ben ik niet meer geïnteresseerd in u. Want de kans zat er dus inderdaad in dat het gewoon duurder was.
1: Ja. Maar in de praktijk betaal jij dan groene stroom en dat geld gaat dan effectief naar, denk ik...
0: Dus ik ben de boel aan het sponsoren dan gewoon.
1: Maar je betaalt mee voor de windmolens, hè?
0: Ja. En dan heb ik zoiets van, zullen we eens even kijken naar uw intercommunales en zo? Volgens mij zit daar nog wat rek op, omdat je dus niet bij mij moet komen zagen voor uw goede ideeën. Ja. Waar, hè? Allee, succesverhaal, zo is gebleken.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Top!
3: Exact 7 uur. Provincie-gouverneur van Luik die begint de dag met goed nieuws.
4: Tof.
3: Julie Isabeau, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat liet de gouverneur van de provincie Luik gisteravond weten. Stuwdammen gaan weer open voor wandelaars, al blijft het wel nog gevaarlijk, want de brandweer blijft waakzaam voor heropflakkeringen. Al is een deel van de brandweer uit Limburg wel alweer vertrokken. De gouverneur roept iedereen ook op om niet op eigen initiatief dieren te gaan redden. Daar wordt al voor gezorgd, zegt hij. Intussen onderzoekt het parket de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
6: Vakantiedagen als de absolute topper bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans. Maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht. Zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
5: Het loon blijft nog wel altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilde plegen tegen het parlement van de staat New York. Dat meldden de autoriteiten daar. De vrouw had over haar plannen verteld aan een undercover-agent van de FBI. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
7: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle supporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is, dus ik ben zeer trots.
5: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten vielen helemaal op het einde. Je hoort speelster Emma Puvre.
8: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. Dan zie je dat zij een eerste goal scoren. We voelden dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Maar we vonden wel meer en meer ruimte. Dus goed gedaan dat we dan een goaltje konden scoren uiteindelijk.
9: Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. We hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast.
5: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. Eerst droog met opklaringen, daarna meer wolken vanaf de kust en ook regen bij maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag zonniger en rond 22 graden.
2: Dit is Top! Jeroen en Koen.
3: Nee.
10: Ik ga het niet zeggen.
3: Nee. Het is de receptie geweest, denk ik.
10: Ja, op de nieuwsdienst.
3: Amai, ja.
2: Hallo!

0: Topic en Becky G. Er worden hier heel veel verontschuldigingen aangeboden. Het zal wel een goede reden hebben, denk ik dan. Sorry, papi, zo heet het. Zo is het. Vrijdag 21 augustus. Ja, volgende week de laatste week. Maar nu de voorlaatste vrijdag. En de vrijdag, dat is altijd een speciale, zoals je weet.
1: Ja, je hebt het ongetwijfeld over de weekendwaanzin.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, voilà. Ja.
0: Zoals... En ook dat de sfeer dan toch al iets uitgelatener is en zo in dit programma.
1: Juist, ik zit ook al met mijn gedachten bij volgende week vrijdag.
0: Okay.
1: De laatste uitzending.
0: Ja,
1: ja, nee,
0: ze vragen ons heel regelmatig, gaan jullie iets speciaal doen? En ik denk dan altijd, is het programma niet speciaal genoeg misschien? Allee, nee, ik wil gerust speciale dingen doen, maar daarom gooi ik het even in de groep. Want waarom moeten wij daar allemaal zelf over beslissen? Wat willen jullie qua specialekes? Wat maakt het programma nog specialer dan?
1: Ik zou eigenlijk na de uitzending nog, s'avonds als het kan, ik zou een vat willen geven.
0: Okay.
1: Allee, ik bedoel wij.
0: Ja. Op kosten van iemand.
1: In naam van ons, op kosten van iemand dan.
0: Ja,
1: dat is eigenlijk het verhaal.
0: Maar ja, goed, dan zit je met het probleem dat wij in het hele land te horen zijn. En dus waar doe je dat dan?
1: Ja, maar we gaan de Gulden Middenweg, dus ook dat...
0: Ergens in het midden.
1: Ja.
0: Ja, ja, kan.
1: En als, ja, misschien heeft iemand een café.
0: Ja, ah ja. Ergens in het midden van het land. Dus dan komen we in mijn streek terecht, hè. Buggenhout staat bekend als het middelpunt van Vlaanderen, dus...
1: Ja, maar dat is nu niet dat de mensen zeggen als ze... Oh, we gaan eens naar Buggenhout.
0: Ah, wel, ja,
1: dat mag wel wat sexy zijn, denk ik.
0: Ja.
1: Wat is er met Buggenhout?
0: Ja,
1: nee, dat bedoel ik niet, maar ik bedoel, ja. Nee, maar het moet toch iets zijn, moet een grootstad zijn. Antwerpen of Gent of...
0: maar dat ligt dus niet midden.
1: Nee, ik weet het, ik weet het.
0: Afijn, als er iemand een suggestie heeft. Als er een café is dat zich wil opofferen voor... spectaculaire uitspattingen.
1: Pardon.
0: Wij komen een vat geven.
1: Ja, we geven een vat. Allee, we geven een vat op kosten van iemand anders.
0: Ja, dat is wel het plan.
1: Ja, dat is het idee.
0: Maar ons wel niks kost.
1: Nee.
0: Ja, dat is een goed plan. Cafés kunnen zich nu aanmelden.
1: Voilà.
0: Zeg maar, de cafécultuur die krijgt de laatste tijd wel een enorme boost door, ik weet niet of je er al over gehoord hebt, door de kroegtijgers. Heel populair op sociale media.
1: Ik zie die filmpjes af en toe, ja.
0: Ja, voilà. En dat is een kerel met een nogal Brusselse tongval die allemaal cafés bezoekt en plat van bewondering ligt.
1: Wel iets te veel. Ik word er altijd een beetje zenuwachtig van het enthousiasme.
0: Hoe ouder en authentieker is een mooier woord het café is, hoe prachtiger hij het vindt. En terecht, want je vindt ze bijna niet meer en zo. En die kerels, de kroegtijgers dus, enfin, die ene kerel, want ik heb de indruk dat een eenmansinitiatief is, maar kan verkeerd zijn, organiseren een nationale café.

0: En naar al oude traditie van dit programma hebben we dan net weer een uitspraak gekregen waar we dikke spijt van krijgen, want we hebben ze die dan ook gedaan zonder enige voorbereiding. En eigenlijk op het moment zelf kwam het eruit en dan denken we achteraf van oei, oei, oei, oei, wat hebben we nu weer over onze kop
1: getrokken? Ja, maar dance with me, het gaat kunnen, hè.
0: Hoezo?
1: Je gaat met ons kunnen dansen.
0: Ja. Oh, en even... Maar jij gaat er al vanuit dat het allemaal doorgaat hier.
2: Oh, ja, ja, ja.
0: De mensen denken altijd, ja, als die kerels iets op de radio zeggen, dan is daar waarschijnlijk om vooraf al over vergaderd en zo. En eigenlijk staat alles al vast voordat die dat gezegd hebben. Dat is zeker waar op andere radiostations, maar hier niet. Dus nu hebben we onszelf weer in een lastig parket gebracht. En een onuitvoerbaar plan in de wereld gestuurd.
1: Maar dat is toch helemaal niet onuitvoerbaar?
0: Ja,
1: dat is toch gewoon een café vinden en een vat hebben zijn uit de kosten?
0: In Leest, maar ook, ja, we krijgen hier suggesties à volonté binnen. In Leest is er een café in de Bareel. We hebben al research gedaan.
1: In de, in de Bareel, dan zitten we bij Anna.
0: Anna staat aan de achtertoog.
1: Ja, Anna staat aan de toog. Ja. En er is een volkscafé. Ja. Maar dat is volgens mij... Ah nee, dat is in
0: Nederland. Dat de leukste.
1: Ja?
0: Ja.
1: Maar is dat in Nederbrakel? Of is dat
0: Leest, zeg ik.
1: Ah nee. Dat is bij

0: Ah, maar hier staat Anna aan de dooi. Ja, in de barreel.
1: Maar misschien heeft Anna twee cafés, hè, Koen? Je weet dat toch allemaal niet?
0: Ah ja, het is een keten. Ja.
1: De keten bij Anna. Café de Kat wordt hier ook gesuggereerd. Groot terras aan. Bij goed weer. Ah ja, als het slecht weer is, breken ze dat terras af. En als het goed weer is, breken wij dat terras wel af. In Antwerpen mag het absoluut niet, laat Mario weten.
0: Ja. Oei. Oei. Het boerenparlement, ken je dat? Maar boerenparlement, olé olé.
1: Het klinkt wel goed.
0: Ja, ik wacht, ik ga het eens opzoeken. Hè.
1: Is dat de volledige naam? Boerenparlement, olé olé.
0: Dat zou in... Ja, het staat geen... Het zou in Wetteren kunnen zijn. Ah, ja. In Wetteren.
1: Dat is nog redelijk midden van het land. Dan Dieter, dat is de man van de praktische oplossingen. Die zegt, weet je wat, ik heb geen café. Maar als jullie bijvoorbeeld twee vaten meebrengen, zorg ik voor een tap. En we hebben een café. Voilà, we allemaal niet te moeilijk
0: over. Ah, bij hem thuis. Oh, joh,
1: ja, bij hem thuis in zijn en of. Zo. Het is toppen dat hem een jacuzzi heeft of zoiets. Weet maar, ja.

zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top!

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gewoon koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
3: Of dingen, hè, bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes. Wienerberger.
7: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
4: Natuurlijk, Danne.
8: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
13: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
12: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
13: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
12: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: op een onverwacht moment hebben wij het ik verveel mij alarm.
1: Ja. Compleet onverwacht moment.
0: Ja, ja.
1: En dat kan niet aankomen.
0: Nee, dat kan op elk moment van de dag in de ochtend enkel komen.
1: Ik ga even wachten tot dat plaatje gedaan is.
0: Wacht
1: dat onverwachte moment.
0: Ah, ja. Okay. Ja!
1: Dat was het! Het compleet onverwachte ik verveel mij alarm. Het zou natuurlijk een diepe belediging zijn voor dit programma dat jij nu schrijft ik verveel mij, terwijl wij hier ons best te doen om u een beetje te amuseren. En dan ga jij schrijven ik verveel mij. Alleen maar om twee fantastische of vier fantastische tickets te winnen van het een of het ander.
0: Langs de andere kant, de grotten van Han. Allee, dat is wel mooi om nog eens te zien.
1: Ik ben er al een keer of twee geweest.
0: Ja?
1: Aanrader.
0: Ja. Ik heb dat gedaan, maar dat is volgens mij, wat is het, 25 jaar geleden met school of zo.
1: Dan zal er nog niet te veel veranderd zijn.
0: De grotten van Han zijn nog steeds hetzelfde gebleven.
1: Ja, dat is het gevolg van jaren, eeuwenlange eruptie en dergelijke, dat er nu uitziet zoals het eruit ziet. Dus dat gaat in een paar jaar niet veranderd zijn.
0: Dat lijkt de tekst van de gids, die dan meestal zijn een uitleg doet wat jij dan zegt. Ja, aan deze kant.
1: Het is heel indrukwekkend.
0: Ja, dat moet je gezien hebben. Ja. Maar als je denkt van, ja, maar het mag voor mij een beetje avontuurlijker zijn, dan kan je bijvoorbeeld naar Snowworld. Dat is ook wel leuk.
1: Ook al gedaan.
0: Of als je een beetje lui wil zijn.
1: Samen met u, trouwens.
0: Ah ja, dat is juist. Of stel dat hij zegt van, mag een beetje warmer zijn, dan ga je naar Saunatopia.
1: Ah,
0: of naar Bobbejaanland.
1: Dat
0: check
1: wil ik liever niet met u doen.
0: Snap ik. Wederzijds. Dat was helemaal niet de bedoeling.
1: Daar gaan we goed overheen. Ja, ja, ja. Goed, wil jij een ticket winnen? Een leuk ticket? Om jezelf bezig te houden? Tegen de verveling of gewoon voor de ervaring? Laat het aan u horen en stuur toch wel een klein beetje controversiële ik

0: Let's do something. Let's make a bed. Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Dit is...
2: Jeroen en Koen.

0: Al dat geroddel ook. The Rumors, dat was Thomas Gray. En zo is het ruim 7:30. Want eigenlijk, we zijn ietsje vroeger dan anders. Dus Erwin, je hebt uitgebreide tijden. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Als je nu van plan was om vandaag en het weekend uitvoerig te beschrijven, het kan.
1: Vandaag niet al te best. Nu al buien actief boven de Noordzee en die buien die verspreiden zich straks over de rest van het land. Eerst is dus de provincie West-Vlaanderen aan de beurt. Later de rest van Vlaanderen en daar zitten enkele stevige exemplaren tussen.
0: Oei.
1: Met onweer, ja, ook kans op zware windstoten. Nu, tussen de buien door komt de zon wel regelmatig tevoorschijn bij een 20-tal graden. Je moet dus weten je moment te kiezen.
0: Ja. Maar even, want er wordt vanavond, heb ik gemerkt, weer heel veel georganiseerd en zo. Buitenactiviteiten, dat ziet er niet zo goed uit dan.
1: Het is wel zo dat naar de avond toe die buienactiviteit wel wat gaat liggen. Behalve vlak aan zee, dat komt dan door het relatief warme zeewater. Daar is het iets of wat wisselvalliger. In het binnenland zal het vanavond na 20 uur best wel meevallen.
0: Geen uitgeregende toestanden.
1: Nee, zeker niet. En morgen wordt het trouwens stilaan beter. Er ontstaan nog wel enkele buien, maar ze zijn minder frequent, minder intens. De droge momenten beginnen al wat langer te duren bij 20, 21 graden. En zondag, zoals beloofd, dat wordt de beste dag van het weekend. Afgezien van één enkel exemplaar blijft het zelfs droog met redelijk wat zon, bij een graad of 22. En ook maandag lijkt nu nog droog te verlopen met zon. Later in de week, dinsdag, woensdag, donderdag, wordt het een pak warmer, richting 25 graden.
0: Yes.
1: En meer. Ja, maar er is een maar.
0: Oei.
1: Er is een addertje onder het gras. De dag begint meestal wel met zon, maar dan zo vanaf de middag beginnen die stapelwolken zo op te bollen en daar komen dan onweersbuien van. Ja, het wordt gewoon, het blijft wisselvallig, maar het wordt wel warmer, een warmere variant van de zomer. Maar die onweersbuien, die moeten we er vanaf dinsdag wel bij nemen.
0: Is het niet zo dat jullie meteorologen vanaf september de herfst laten beginnen? Ja, hè?
1: Ja. We zijn makkelijk, hè. 1 september. begint gewoon de herfst. Ja.
0: Ja. Maar ik hoop dat jullie ongelijk krijgen in dit jaar, althans.
1: Ja, maar het gaat goed komen. Ik heb het al vaker verteld. In september, alle weerprognoses duiden op een opnieuw langdurige, standvastige, droge en warme. Ja, het is dan niet meer zomer, nazomer.
0: Ja,
2: dan heb ik nog een klein persoonlijk vraagje.
0: Koen heeft ook een klein persoonlijk vraagje. Erwin, ben je daar klaar voor?
2: Ik wil er niet te veel spel van maken, maar ik heb een tuintje. En in dat tuintje zijn nog geen tuinmeubelen.
0: Okay.
2: En ik ben nu de afweging aan het maken of het nog nuttig is om de aankoop te doen.
0: Voor dit seizoen?
2: Ja, want ik wil die kosten niet doen als het niet nodig is.
0: Nee, dat is waar. Dat
2: zo, jij mag
0: dus
2: bepalen.
0: Erwin gaat nu de knop door.
2: Het is echt,
0: en als hij ongelijk krijgt, krijgt hem de volledige factuur gepresenteerd.
1: Niet doen, Koen. Niet doen dan.
2: nee, maar even, wat denk je?
0: Op weerbasis gewoon, hè? Niet gewoon omdat je denkt.
1: Weerbasis, de lange termijn voorspellingen zijn positief voor de maand september.
0: Maar nog onzeker, dat moeten we erbij zeggen.
1: Ja, het is altijd een indicatie. Hè? Ja. De betrouwbaarheid is niet zo hoog, maar oké, goed.
2: Ik doe het!
0: Ja, kom! 50-50, kom, compromis. Hola, Belge. Dankjewel, Erwin. Prettig weekend!
1: Yo!
2: Dag!
3: Now hear this! It comes a time in everyone's life that you need a little relaxation, you know?
2: Volgens mij hebben we dit al gespeeld.
0: We hebben dit al gespeeld.
2: Ah, okay, 20 minuten geleden.
0: Dan niet.
2: Everybody's free.
0: Dat is aan mij voorbij gegaan.
2: To feel, jawel,
0: we hebben dat is wel een goed nummer.
2: Ja, maar nee, we hebben dat 20 minuten geleden.
0: Nee, maar goed, dat je mij even gezonder
2: breekt. Ik wil dat niet op antenne gezegd hebben.
0: Nee, nee, dat is wel belachelijk.
2: Ja, dat is wel belachelijk.
0: Ja, nee, dat is
2: heb
0: goed.
2: Heb je iets anders?
0: Zo'n
2: dingetje. Allee, zo'n trompet. Heb je dat toevallig?
0: Ah, wel. Maar dat is toch toeval? Dat is toch ongelooflijk?

0: Dag. Ellen, blijf even hangen, hè. We gaan op antenne. Wacht.
1: Het.
2: Ik verveel
1: me. Alarm!
3: Je gaat het nooit vermoeden, maar Koen heeft iemand aan de lijn. Dat zag je ook niet aankomen. Goedemorgen, met wie?
4: Goedemorgen, met Ellen.
3: Hey Ellen. Oeh, je klinkt ernstig, Ellen.
4: Ik ben aan het werk.
0: Oei, excuses.
3: Maar wij ook, hè. Wij klinken helemaal niet ernstig. Ja, de ene job is de andere niet.
0: Wat ben je aan het doen? Mogen we dat weten?
4: Administratie.
0: Ja, dat is altijd een gedoe, hè. Oh, en je moet je kopje daar ook bijhouden. Maar heb je tijd om een spelletje te spelen dan?
4: Ja.
3: Ah, oké. Ja, want het gaat over de vrije tijd. Daar ben je nu veraf natuurlijk, maar je hebt toch genoeg vrije tijd, mag ik hopen?
4: Ja, daar zorgen we voor.
3: Goed. Genoeg vrije tijd om je af en toe te vervelen dus, blijkbaar, hè? Want je hebt ik verveel mij doorgestuurd. Ja. Dus we gaan eens kijken wat we daar kunnen aan doen.
0: Yes, jij mag aftellen, Ellen. En dan gaat mijn collega zo meteen op de magische knop duwen. En dan gaat het hele spel in gang.
3: Ja,
0: Ellen,
3: jij hebt het in de hand.
0: Het is aan jou.
4: Okay. 3, 2, 1.
3: Hij is vertrokken. We kijken samen met jou naar wat er deze keer uit de bus komt gevallen. Waarmee gaan we de verveling van Ellen bestrijden? Oh, maar dat is een leuke.
0: Ja?
3: Ja. Ik heb dat nog nooit zelf gedaan, maar ik zal het keigraag eens doen.
0: Dus... En wel, je kunt mee met Ellen. Ja. Allee, als Ellen dat zelf... en ik twijfel daar aan.
3: Ellen, jij mag een maïsdoolhof beleven.
4: Oké. Okay.
3: Kan je er iets bij voorstellen?
4: Ja.
3: Ja. Oh ja, dan moet ik het niet uitleggen. Het is wat het is. De naam zegt het zelf. Een doolhof. Maar dan... Ja, dat is ook maar een bepaalde periode van het jaar dat kan. Dat het maïs hoog genoeg staat. En dan maken ze daar een doolhof van. Dat is echt kei tof, denk ik. Ik wil het echt ook eens doen. Waar zitten we dan precies? Weten we dat?
0: Goh.
3: Ja, Koen gaat het opzoeken.
0: Ik ga dat opzoeken. Maar ja. Kijk, we wensen je alvast heel veel plezier daarmee.
3: Voilà.
4: Oké, super. Dankjewel.
0: Dikke proficiat.
3: Amuseer je.
4: Dank u.
3: Yo. En niet met het werk dan, want zo te horen is Ellen een beetje onder de indruk. Hè,
0: van, maar nee, van dat is werk, gewoon... Ja. Maar niet, we zijn niet allemaal zo...
3: Gelukkig maar.
0: Ja, voilà.
3: Ja.
5: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Nieuwbouw of renovatie?
3: Terras of poolhouse?
2: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
3: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op...

0: Let Me Be van The Second Voice. En wat vinden we vandaag op
1: pagina 13?
0: Meneer Stromae staat nog eens in de krant.
2: Hoe gaat het met hem? Want meestal is het zo over gezondheidsperikelen die hij gehad heeft.
0: Wordt ook aangehaald in het artikel. Ik citeer even. Hoewel hij zich na gezondheidsproblemen grotendeels terugtrok, en nu komt het, tonen nieuwe jaarrekeningen dat hij nog elk jaar miljoenen euro's aan royalties verdient. Sterker nog, hij is miljardair. Niet in centjes, misschien ook, maar wel op Spotify. Hij heeft deze week de kaap van 1 miljard streams overschreden.
2: Amai.
0: Dat is onwaarschijnlijk natuurlijk.
2: Maar met dan één bepaald liedje of gaat het dan over à la rondance? Of wat,
0: geen idee. Ik heb het niet helemaal gelezen. maar dus ja, een miljard streams voor zijn hele oeuvre of voor één nummer maakt het uit. Het brengt blijkbaar wel goed op.
2: Amai.
0: Ja, vroeger moest je dus... De tijden zijn veranderd natuurlijk. Hè. Vroeger verkocht je platen. Dus mensen gingen naar de platenwinkel, kochten jouw plaatje. Dat was een duidelijke transactie. Nu krijg je dus centjes als mensen naar jouw nummer waar ze niet voor betaald hebben meestal. Gewoon luisteren. Hoe kan je daar iets aan verdienen? Wel, omdat je dan ook reclame krijgt natuurlijk. Dus op die manier wordt dat allemaal een beetje gesponsord. En je weet ook, als je op YouTube iets durft aanklikken, moet je eerst een reclamespotje of 2, 3 doorstaan natuurlijk.
2: Het gaat wel degelijk over één liedje, Alors on danse.
0: Zijn eerste eigenlijk.
2: Daar heeft hij eigenlijk zijn 1 miljard streams mee gehaald.
0: Ja, straf. Wist je trouwens dat het eerste nummer dat die kaap van 1 miljard heeft overschreden, dat voor veel problemen gezorgd heeft bij Spotify.
2: Ja, dan Nulleke kon er niet meer bij.
0: Ja, het moet zoiets geweest zijn, want ze waren daar helemaal niet op voorzien dat iets meer dan 1 miljard keer zou bekeken worden. En dan hebben ze, en dan wordt het misschien een beetje technisch, waar ik zelf eerlijk gezegd ook niet zoveel van ken, maar dan hebben ze wel de structuur van hun opzet, van hun hele computerprogramma, moeten aanpassen aan... maar dat moet dus wel kunnen, dat het meer dan 1 miljard keer...
2: Dat is toch gewoon een Nulleke bij, spaasieke bij?
0: Ja, maar dat
2: nee.
0: Technisch is dat blijkbaar niet zo simpel. Ze hebben toen de hele opzet moeten veranderen. En dus, weet je welk nummer dat was, waar ik het over nu heb? De eerste die kapo overschreed. En lang op nummer 1 gestaan heeft qua meest bekeken YouTube.
2: Pharrell Williams met Happy?
0: Nee. Een nummer dat jij haat, by the way.
2: Bangaranga?
0: Nee. Bangaranga. Het is wel dezelfde sfeer een beetje. Ik heb het over de... Hoppa, Gangnam Style.
2: Is echt?
0: Ja, dat was degene die het eerst daarover ging, over die kaap. Maar ondertussen staat hij al lang niet meer op nummer. Dus het is niet meer zo het is wel nog uitzonderlijk natuurlijk, maar niet meer zo dat één nummer is dat gedaan heeft. Nu zijn er verschillende die over dat miljard gegaan zijn.
2: Maar dat blijft ook speciaal. Dus heeft dan één liedje gemaakt en elk jaar opnieuw zie jij dus aan de cijfers dat die...
0: Mensen luisteren er nog altijd naar.
2: Jongens.
0: Ja. Ik kan je ook afvragen, is dat een eerlijker systeem of niet? Er valt iets over te zeggen. Zoals ik zei, vroeger, mensen gingen dat plaatje kopen. Daar was een financiële transactie mee gemoeid. Op basis daarvan werden hitparades. Maar als jij dat plaatje kocht en je luisterde daar maar 1 keer naar, of 100.000 keer, dat maakte geen enkel verschil. En nu is er wel een verschil. Hoeveel wordt er effectief naar geluisterd? Dat is niet onbelangrijk, dat verschil, vind ik. Toch?
2: En wat vind je er zelf van dan? Wat is het beste?
0: Ik vond die financiële transactie... Omwille van het feit, mensen moesten wel meer moeite doen en er ook echt iets voor over hebben financieel. Daar viel iets over te zeggen. Maar het feit dat je er dan niet naar luisterde, speelde geen rol eigenlijk. Dus er valt voor beide systemen niets te zeggen.
2: Maar de dag van vandaag, goed, je betaalt dan ook wel, dus op zich...
0: Dat maakt ook dat als je tegenwoordig... ik weet niet of je daarmee bezighoudt, lieve luisteraar. Maar als je naar hitparades kijkt, dan staat tegenwoordig vol... Met oudere nummers, omdat die dus nog altijd geweldig veel beluisterd worden. Ja. Dat is het verschil. Michael Jackson staat ook nog altijd in de top 50, hè? Elke week, om maar iets te zeggen.
2: Deze week nieuw binnengekomen.
0: Ja, dat klinkt zo raar dat is een nummer van 40 jaar oud. Nieuw.

0: Shirley maakt een goede opmerking, maar zo kunnen die toch hun eigen royalties beïnvloeden. Heel de dag hun eigen nummer op repeat. F5, F5, F5, F5 en nog eens en nog eens en nog eens.
1: Stromae zal serieus mogen op F5 gedrukt hebben dan.
0: Ja, daarom. Het moet ook fysiek mogelijk zijn, natuurlijk. En by the way, Shirley, toen dat systeem van plaatjes kopen bestond, gebeurde net hetzelfde, hoor. Je kent die verhalen toch, van Vlaamse artiesten die in de Vlaamse top 10 wilden terechtkomen. En daarvoor was nu niet echt een verkoop om van achterover te vallen voor nodig. Dus dat ze dan gewoon hun eigen platen opkochten, zodanig dat ze op een bepaald cijfer zaten, dat dan de grote Jos van Oosterwijk niet ontging, dat hij zei van, ik moet dat precies een keer in de 10 om te zien steken. Dat is verschillende keren gebeurd. Er zijn nog altijd Vlaamse artiesten.
1: Ga je namen noemen?
0: Want er zijn er verschillende. En als ik één noem, zou dat niet eerlijk zijn, maar er zijn verschillende Vlaamse artiesten wiens kelder vol staat met hun eigen platen.
1: En je mocht ze daar laten liggen, als het goed is.
0: Daar liggen ze goed, inderdaad.

0: Dit is Top
1: 8 uur.
2: En dan een stand van zaken van de situatie in de Hoge Venen. Julie Isabeau legt uit.
3: Goedemorgen. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een honderdtal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook al vertrokken, al blijven ze dus wel alert. Je mag het getroffen gebied ook nog altijd niet in. De gouverneur roept ook op om daar weg te blijven en zeker niet op eigen houtje te proberen om dieren te gaan redden. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werken en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
4: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
3: Het loon blijft nog altijd wel de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers aan en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
5: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle sporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
3: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. Op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Ze kwamen wel 0-1 achter, maar scoorden nog 2 keer in het laatste kwart. Je hoort speelster Emma Puvré.
6: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
3: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. En een grote verrassing gisteravond op Pukkelpop. Pommelien Thijs dook er weer onverwachts op het einde van het concert van de Nederlandse zangeres Mo. Samen zongen ze het nummer Het Midden. In juli verraste Pommelien Thijs ook al op Rock Werchter tijdens het optreden van Mumford & Sons. De dag begint droog met opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kansen op buien bij 20 graden. Zondag dan meer zon en rond 22 graden.
0: Dit is Top. Jeroen en Koen.
7: Maar die Pommelien die duikt overal onverwacht op, zodanig dat dat niet meer onverwacht is. Het zou raar zijn dat ze niet onverwacht opduikt in dit programma. Ah, Pommelien komt erin! Ja, niemand verbaasd. Goedemorgen.
0: Dit is Top. Hopla.
7: Oh, by the way, we gaan zo meteen iets doen dat je kent. En we hebben daar jingeltjes voor nodig, dus achter en andere banken. Je mag het nu al doorsturen.
8: Ja, maar het is geen school, hè. Het is vakantie.
7: Het is geen school, ja.
8: Nee, nee,
7: dat is waar.
8: Nee.
7: Zijn er geen kindjes aan het luisteren? Even testen.

0: goed dat je dat zegt, Koen. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan. Maar het is dus inderdaad geen school.
1: Al ben ik ook wel blij, dan kunnen we eindelijk eens een plus 18 of een volwassenen momentje houden. Want altijd die kinderen.
0: Het zou toch zo'n goede papa zijn ook.
1: Nee, maar dat is leuk. Maar ik denk dat het ook leuk is om af en toe gewoon eens... Dat is zoals mensen die speciaal naar hotels gaan, maar geen kinderen zijn. Soms heeft de mens nodig aan een beetje rust.
2: Ja. Ah ja, voilà.
1: Snap je?
2: Heeft dat dan een bepaalde naam? Zo, een resort waar...
1: Adults only.
0: Ja, voilà, dus hier komt-ie. De adults only versie van Weekendwaanzin. Alhoewel sommigen wel hun best doen om de sfeer er nog een beetje in te houden.
3: Met Jeroen en Koen is er altijd een feestje te doen.
0: Goed gedaan, Marijn. Daar gaan we dan. Nieuwe Weekendwaanzin. Hello.

0: peu.
1: Danke, danke.
2: Je suis une folie,
1: ah, ok. Oh.

is voor de luisteraars in de Hoge Venen, er is niks aan de hand. Gewoon weekendwaanzin. Met bijhorende sirenes.

0: alsjeblieft. Onkel Dirk.
1: Wie is onkel Dirk?
0: Dat weet ik toch niet, ja.
1: We hebben het hier plots over een onkel
2: Dirk. Je mag een wereld leven van haar. Ja.
0: En dat kan allemaal zo vaak.
1: Schande is
0: het. Alsjeblieft.
1: Beetje duidelijk als het wel.

0: Hilversum ga ik niet.
1: Oh nee,
2: wat gebeurt er? Ah ja, dat was wat we niet kenden. Ja, ja.
1: Ik zou dat zo willen houden als het hetzelfde is.
2: De zomerrit van het jaar.

0: En ik zou willen eindigen met deze wijze woorden die hier ook binnengekomen zijn.
1: Dan moet je gedaan zijn, event met al die zever.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: gewoon koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Knaldi! Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
8: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Leuke niet plaatje. Ja toch? Zeer keer acteur. Ben mee. Joel Curry en Whisper. Yes. En voor degenen die het nog niet zou opgevallen zijn, het weekend is begonnen. Kun je het dus nog maar vrijdagmorgen trekken, dan ons niks van aan.

0: De weekendwaanzin is afgelopen. Hallo.
1: Ik moet nog meezingen, jongen. Ariana Grande. En ze gaan niet blijven lachen, hoor, want...
2: De vraag
1: is natuurlijk... Ja, kom, voor all time zeker moeten we de vraag nog eens... Hij is ook 2 minuten geleden binnengekomen van Bram.
3: Ja, staat die weekendwaanzin al online of hoe zit het?
1: Ja, hoe zit het? Ja, voilà, kijk, dat is de vraag. En dan komt natuurlijk...
2: Het antwoord.
1: Van mijn collega, want die gaat daarover.
4: Laat mij gerust!
1: Ja, oké, dat is duidelijk.

0: Dat is een nieuw nummertje van Frankie Rizzardo en het heet, ja, het heeft een titel, dat zeker.
1: Shinchuki.
0: Ja, Shinchuki of Stuku of zo, ja.
1: Shinchuku.
0: Speelt geen rol, het was een instrumentaaltje.
1: Jawel, Shinchuki.
0: Ja, en wat betekent dat dan, als je dan toch allemaal weet?
2: Ja, het uitspreken, dat is toch het begin.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Het lijkt ook alsof ik altijd iets anders
0: aan
1: zeg.
0: Weten wat je zegt is ook niet onbelangrijk.
2: Ook juist. Ja. Maar ik weet tenminste iets. Nee, en Chichuki. Ik heb ook het gevoel dat ik het altijd anders zeg. Chichuki.
0: Ja. Ik heb het gevoel dat we over iets anders moeten beginnen. Er staat een lichte vertraging, maar echt, ik laat het even passeren, omdat we echt anders niks te vertellen hebben qua verkeer. Wat goed nieuws is, hè, voor alle duidelijkheid. Antwerpse ring richting Nederland. Kleine vertraging tussen Antwerpen-Oost en Merksem. En dat ligt aan een defect voertuig. That's it.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Go yellow!
8: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info.

0: trouwe luisteraars weten dat we nu gaan beginnen over die fameuze ontdekking van Koen van deze week. Dus even goed meeluisteren. Ja, dat er.
1: The music sounds better with you.
0: Oh, baby. Dus Koen heeft ontdekt dat dat uit een ander plaatje komt. En dan hebben wij ontdekt dat Mr. Lost Frequencies dat eigenlijk niet officieel heeft aangegeven. Maar is het al in orde ondertussen? Is er een boekhouder gepasseerd? Een advocaat?
2: Op dit ogenblik lopen bemiddelingsgesprekken.
0: Ah, okay.
2: En daar zullen beide partijen hun verhalen mogen doen. En ja, dan zullen ze tot een besluit moeten komen.
0: Met andere woorden, ik weet van toeten of blazen.
2: Maar we houden je op de hoogte.
0: Ja, ja, is goed. Ik heb eens een... Ja, het is geen raadseltje. Want ik weet het antwoord zelf niet. Maar het is intrigerend.
2: Oké.
0: Okay. Voilà. Dus voor computers bestonden, had je ook al een toetsenbord. Namelijk op een typmachine. Hè? Dat weten we allemaal. Hè? Dus dat het klavier zoals we dat nu kennen... dat ziet er eigenlijk bijna exact hetzelfde uit als het klavier dat vroeger voor een type, een schrijfmachine moet ik zeggen, dat is het mooie woord, een schrijfmachine bestond. En dan kom ik op het volgende. Daar staat een tekentje dat we kennen van e-mailadressen. Ja, en voor computers waren er ook geen e-mailadressen, dat is logisch.
2: Juist.
0: Dus dat apenstaartje, je zou verwachten dat dat op het toetsenbord gekomen is bij de introductie van de computer. De waarheid is echter dat dat dus op het schrijfmachine ook al stond. Al sinds de jaren 1800 kan je dat apenstaartje op, misschien niet op alle, maar toch op veel typemachines, schrijfmachines terugvinden. En dat brengt ons natuurlijk bij de vraag waar ik geen antwoord op heb, maar misschien zijn er mensen slimmer dan wij. Ha, stel u dat voor. Waarom? Ja? Dus dat had eigenlijk een andere betekenis ervoor. Of een andere functie, dat apenstaartje. Dat amijkrolken. Ik moet het niet uitleggen.
2: Nee.
0: Dus voilà, dat is de stelling. Het stond wel degelijk al op de schrijfmachine, maar ik weet bij God niet. Ik kan ook geen reden bedenken. Waarom?
2: Moet ik het zeggen of niet?
0: Ah, jij weet het al.
2: Ja, als je het wil. Tenzij je het nog even wil laten protelen.
0: Ah, laten sudderen zo.
2: En wel zo. Ja, en mensen, ja...
0: Nu hebben we ooit in de DJ-school wel geleerd dat dat voor de economische realiteit en zo het interessantste is om de mensen even aan het lijntje te houden en zo.
2: Want de mensen willen dat nu weten.
0: De mensen willen dat
2: weten.
0: Hoe
2: zit dat nu? Ja, dat ga je zo meteen ontdekken.
0: Maar het is waar wat ik zeg, hè. Het stond erop, hè. En zo op het eerste zicht compleet nutteloos dan in het verleden.
2: Ah, pas op.
0: Nee?
2: Ah.
0: Oké, okay. Voilà.
2: Ik ga het nog niet vertellen.
0: Nee, kom, we gaan voor de economische realiteit. Sorry, we moeten ook onze boterham verdienen. Dus we gaan eerst nog een reclameblokje en een paar plaatjes. En ja, moet maar even wachten. Ja, sorry hè. Zo werkt dat hier nu eenmaal.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Hey mama's en papa's.
3: Wij zijn Tarzan.
4: En Jane.
3: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
2: Wij hebben de oplossing.
4: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
3: komen de kids een dagje ravotten.
4: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
3: Kom toch eens langs, hè?
5: Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Nees en meer. Barabiet, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabiet.be.

0: Kygo en Take Me Back. Ja, ik neem je even terug naar die vraag van daarnet. En de toch wel opmerkelijke vaststelling dat het ad-tekentje, dat
1: apenstaartje,
0: ja, vond ik altijd een mooie naam, dat we dat leren kennen hebben van mailadressen, maar dat dat dus eigenlijk al veel eerder bestond, want het is terug te vinden op schrijfmachines van lang voor de computer bestond. Dus dan vraag je af, dat is dus geen uitvindsel om een mailadres te construeren. Nee, ik krijg ook verschillende verklaringen door van mensen die denken het te weten. Sommige mensen zeggen dat dat iets uit de boekhouding is. En ad staat dan voor at the cost of in het Engels. Dus dat daar dan een bedrag achter komt van dat is de prijs van iets. Anderen zeggen dan weer dat dat staat voor iets kort voor adres. Dus daar komt een adres achter. Dus een van de twee gaat het dan al zijn, denk ik. Maar goed, Koen heeft dat even opgezocht. Maar gaat het nu even doen alsof hij dat wist. Dat is zo'n moment dat hij wat interessant kan doen. Daar gaan we nu getuige van zijn.
1: Je weet, ik wil nooit te koop lopen met mijn kennis. Maar goed, als ik iets weet, ja, dan kan ik het enkel met jullie delen. En als zakenman, ja, zit je ook af en toe bij een boekhouder. En daar hebben wij boeiende gesprekken. En soms gaat het dan over de geschiedenis van boekhouders. En het gaat dus over dat
0: en die hebben zijn uren lopen terwijl.
1: Ja.
0: Goed gezien.
1: Ja. Wie is dan de domrik?
0: Voilà.
1: Nee, het is wel degelijk wat die man zei via de app.
0: Ja.
1: Dus dat atje, dat is aan de prijs van.
0: Ah, ja.
1: En dus dat wordt dus 5 appels at 1 euro aan de prijs van 1 euro.
0: Okay.
1: En dus dat atje is eigenlijk een afkorting.
0: Dat werd toch niet echt zoveel gebruikt, heb ik de indruk.
1: Ja, was je erbij in die tijd?
0: Ik heb de tijd dat er geen computers waren, zeker en vast meegemaakt.
1: Ja, maar het is vooral uit,
0: ik zag dat nooit staan ergens.
1: Nee,
0: hoor.
1: Maar ik denk dat het vooral in Engeland was.
0: Ah, ja. Die Engelsen. Daar kunnen we verhalen over vertellen. Hè?
1: Maar het is eigenlijk pas in 1971 dat het dan begonnen is. Dat atje een andere betekenis kreeg.
0: Zo vroeg al?
1: 1971.
0: Ja? Okay.
1: Ray Thomason. Uit het hoofd, denk ik. Ray Thomason.
0: Maar ik heb toen dat begon, zo een e-mailadres hebben. En dan vroeg ze soms ook al eens op formulieren of zo van schrijf uw e-mailadres een keer op. Dat maken we mee tot de dag van vandaag. Ik heb dat moeten leren tekenen zo.
1: De atje.
0: Ja, dat is niet zo voor de hand liggend.
1: Heb je een opleiding moeten volgen?
0: Ja, ik heb toch even moeten trainen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Want dat mislukte altijd zo in het begin. Wat verdomme, nee. En dus, ja.
1: Het is eigenlijk hetzelfde als mensen die plots voor de eerste keer een handtekening moesten zetten.
0: Je zit dat ook even oefenen. Dus dat was inderdaad iets uit de boekhouding om te zeggen van nu volgt de prijs van iets. Oké, voilà. Dan hebben we ook weer geleerd. Maar het is echt populair geworden. Door het mailadres natuurlijk.
1: Als ik nog kan helpen met iets.
0: Ja. Meneer Google. Want uiteraard wist hij dat uit het hoofd. Not! De Gigi's, die is erbij.

0: Het is 21 augustus vandaag.
1: De geschiedenis van vandaag.
0: Er was toch heel wat te doen over die zonsverduistering. Wat was vorige week ergens, zeker? Hè?
2: Het land stond op pauze. Ja, alleen de wereld
0: iedereen
2: stond op pauze.
0: Buiten.
2: Ja, stond allemaal buiten.
0: Ben jij buiten geweest?
2: En wel, ik was een wandeling.
0: Je was niet alleen, hè?
2: Nee.
0: Massaal gekeken naar de zonsverduistering.
2: Ik dacht, laat mij eens op mijn gemak kijken, maar zelfs dat...
0: Nee, het was jou niet gegund.
2: Nee, het was mij niet
0: gegund. Op 21 augustus 1914 was er ook een totale zonsverduistering te zien in Canada, Groenland, Noorwegen, Zweden, Rusland, Turkije, Irak, Iran, Pakistan en India. En hoe zit het dan bij ons? Wel, net zo'n beetje zoals onlangs. Bij ons ook, maar gedeeltelijk. 70%. Want de zonsverduistering die we nu hebben meegemaakt was nog straffer, hè? Die was 90%. Maar ik denk niet dat de mensen daar geweldig mee bezig waren toen, in 21 augustus 1914. Maar ja, ik hoef het u niet uit te leggen. Begin van de Eerste Wereldoorlog. Dan zijn ze niet bezig met een eclipsbrilletje of toestanden natuurlijk. Op 21 augustus 1888 werd de eerste commercieel beschikbare rekenmachine geïntroduceerd. Het octrooi werd aangevraagd op die dag. Dus dat was dan officieel een uitvinding, met andere woorden. De eerste commercieel beschikbare, want het was natuurlijk niet de eerste rekenmachine. Want de eerste rekenmachine, dat moet je maar eens opzoeken, dat is bijzonder grappig, daar zijn afbeeldingen van. Dat kreeg je in een sporthal niet binnen.
2: Oh, bij mij op school moest dat een specifieke rekenmachine zijn.
0: Zo met cosinus en sinus en de tangens.
2: Ik ga het nooit vergeten, de Texas TE40.
0: Ja, zo'n hele speciale, hè, met formules die je nooit gebruikt.
2: En dan kon je een bepaalde teksten ook schrijven door een bepaalde formule erin te zetten. En dan je rekenmachine om te draaien. En dan kon je zo'n bepaald woordje zien.
0: Oh, ik dacht even dat er iets wetenschappelijk verantwoord kwam. Maar nu ga je het hebben over bloeslos en zo.
2: Dat weet ik niet. Ja. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Daarvoor gebruiken ze dan die prachtige uitvinding toch wel. Nog eentje. Herinner je de diefstal in het Louvre? Dat is nog niet zo lang geleden eigenlijk. Dat ze op klaarlichte dag daar kroonjuwelen aan het stelen waren en zo verder en zo voort.
2: Met die lift zo gewoon.
0: Er gaat ook een film van uitkomen en zo. Dat je denkt van, allee, in het Louvre. Dat museum, het bekendste museum ter wereld, is dus blijkbaar niet goed beveiligd. Ja, en nu leer ik hier uit de geschiedenis van de dag.
2: Oei.
0: Dat dat niet de eerste keer was. Op 21 augustus 1911 werd...
2: Ja, oké. Okay.
0: Wat?
2: Ja, dat zijn niet dezelfde mensen, hè. Die zijn allemaal dood.
0: Nee,
2: je hebt dat niet tegen elkaar kunnen vertellen.
0: De ezel stoot zich toch niet twee keer tegen dezelfde steen, of wat is de uitdrukking? Dus op 21 augustus 1911 werd, jawel, de Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen uit het Louvre in Parijs. Ja, nu kan dat niet meer, want er staan altijd 600 Japanners rond. Dus

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is Top 9 uur geweest.
5: Kan je student zijn en ook zelfstandige? Ons Julie gaat dat allemaal uitleggen. Dat is Julie.
6: Goedemorgen. Nog nooit waren zoveel studenten ook zelfstandigen, nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandige ingevoerd, zegt Frank Sokke van ondernemersorganisatie Unizo.
7: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die eigenlijk het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
6: Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar die leeftijdslimiet vervalt in oktober. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10, blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
8: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
6: Het loon blijft wel nog altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een 100-tal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook vertrokken, al blijven ze dus wel alert. De gouverneur roept iedereen op om daar wel weg te blijven, want je mag het getroffen gebied nog altijd niet in. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio ook wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt nog. Eerst opklaringen, maar geleidelijk meer wolken en regen. Het kan plaatselijk ook stevig zijn met onweer, maxima rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.
4: Ja, onweer straks en dat kan stevig zijn. De ochtendspits is in ieder geval niet stevig. Ik heb alleen een vertraging op de Antwerpse ring. Richting Nederland, een kwartier door dat defect voertuig. Heeft er wel voor gezorgd dat de file nu al aangegroeid is tot, amaike zeg, een kwartier.
9: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: Wat we vooral onthouden uit het nieuws is een job kiezen op basis van een aantal verlofdagen. Vind het mooi?
4: Knap.
9: Top.

0: achter.
1: Alleen normaal zingt hij toch? And we gonna let it burn. Wacht, hè. Oei. Ik weet niet hoe het komt.
0: Kom, geef maar toe dat je weer iets verkeerd gedaan. En hij zit niet eens aan de knoppen, hè. Dus... Wat is er gebeurd?
1: Ja, het is mijn fout. Het is ja, mijn
0: natuurlijk
1: fout.
0: Is het uw fout. Ja. Ja, ik sowieso altijd van uit. Ja, ja, ja. Zing het grappige mak verder, kind.

0: erger, hè. Het was expres. Heeft hij nu verklaard.
1: Nee, maar ik wou het zo even stil laten worden. De grote DJ's die doen dat ook. Dan stoppen ze zo even op pauze zetten. En dan de mensen zo...
0: Terwijl op het juiste moment.
1: Ja, ja, ik weet het, ja.
0: En is zo ergens midden in het nummer. Je zou bijvoorbeeld kunnen profiteren van een kleine pauze in het nummer, zoals dit. Ja. En dan... begint hij op een ander moment terug.
1: Ah, het ligt niet aan mij, het lag niet aan mij.
0: Ja, wel, jongen, we moeten ermee fikken afblijven.
1: Kijk, kijk, kijk, nu.
0: Ja.
1: En nu op pauze. Dan
0: ik wil terug naar de cd-speler. Die
1: is de het is de pauze.
0: Als je terug op play drukt, begint hij op hetzelfde moment terug te spelen. Ja.
1: Wat een geweldig systeem is dit.
0: Zet raam open, kom. Smijt hem buiten.
1: En wij erbij.
0: Mama, dat was toch het plan al, dus ja. Ja, druk worden daar beneden.

0: wordt hier opgemerkt door Angie. Wat is dat met jullie vandaag? Eerst Gonna Let It Burn, Burn, Burn van Ellie Goulding. En dan nu deze Talk To You van Another One. Dus ook
1: Gonna Burn It Up.
0: In de Hoge Venen vinden ze al geen toffe playlist op dit moment, hoor.
2: Ja, al zat vandaag in het nieuws ook dat het, niet aan het opflakkeren is, maar dat ze alles onder controle hebben.
0: Onder controle,
2: hebben. Dus eigenlijk goed nieuws.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Het is tijd ook.
2: Ze zijn al een week bezig. Ja, ze zijn al een week aan het blussen, denk ik.
0: Het intrigerende aan dat heel dat Hogevenen verhaal vind ik toch wel dat die brand dan ook onder de grond woedt. Ik dacht altijd onder de grond kan het niet branden, want er is geen zuurstof. Maar blijkbaar kan dat dus wel. Ik vind dat straf.
2: Ja. Ja. En de koning is ook gaan kijken.
0: Ja, dan is het opgelost.
2: Die dacht ik. Ik had al nog nooit logisch komen kijken. Zo. Ja. Dat, ja, goed. Kijk.
0: Zou dat de reden geweest zijn?
2: En wel dat hij dat nog nooit
0: heeft
2: gezien
0: zoiets, of heeft hij zoiets van, goh, ga even naar Hogevenen, want in ons familie is het weer van alles.
2: Mathilde is weer aan het zagen.
0: Ja, en er is er weer een bijgekomen die, kan aanspraak maken op derfenis. Ja, we hebben
2: moet
0: er al
2: zoveel. Moet
0: tussenuit. Oh, wel, kom, uitstapje.

0: DJ-licious and Milo. Heb ik iets grappigs gezegd?
1: Jij niet.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nee, je begon te lachen, dus ik kwam een beetje afgeleid. Forever Young, zo heet het. Ja, daar kunnen we lachen natuurlijk. Maar goed, het was dat niet, hè?
1: Nee, ik zag iets binnenkomen via de Top Radio BE-app. Maar jij moet het ook ongetwijfeld hebben zien binnenkomen. Domien, ik vond dat grappig. Wat Domien heeft, we hadden het over de koning. Die dan polshoogte gaan nemen is in Dogevenen. Omdat hij dat toch ook eens wou gezien hebben. Ja. En jij had het nog over het feit dat het ook aan het branden was in de aarde. Alleen zo
0: straf.
1: Ja, de straf. En het was met een grapje en zo van Domien. Heb je het niet gezien?
0: Nee, wat schrijft Domien?
1: Wel, zelfs de vorst kon het niet blussen.
0: Ah, woordsport speel ik. Ik
1: vond dat grappig, maar goed, dat kan aan mij liggen, hè, als jij dat niet grappig vindt.
0: Ik heb ook een reactie van niks zien binnenkomen. Was jij gisteravond hier?
1: Gisteravond om 8:30.
0: Oké, dat zegt genoeg. Ja. Nick laat even weten dat gisteravond de muziek op top ook even weg was. Moet van die pauzeknop blijven. Hoe is het nu toch mogelijk?
1: Ja, ik zal het nooit meer doen.
0: Oké, voilà. Goed, Kane Brown die wil ons even mededelen dat hij een vrachtwagen heeft gekocht met grote lippen. New truck, big

0: niet goed begrepen, blijkbaar. Het is Big Lift, geen lips. Ik had lips verstaan. Ja. Ligt aan mij. Oh, blijft even bizar. De vrachtwagen met een lift. Hoe groot kan een vrachtwagen zijn? Ja, dat is toch ook raar.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
2: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: Yeah.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Dit is Top.
10: We make you move.
1: De 4 op een rij van...
0: Van de vrijdag, de laatste van de week. Die gaan we vullen met onder andere nog eentje voor de Hoge Venen. We Be Burning van Sean Paul.
11: We hebben ook Alesso met Sasha.
0: Juist. Coldplay, daar gaan we mee beginnen. Kijk, hier zit het al begonnen. My Universe. En dan is er straks ook nog...
11: Manuals.
0: Ja, is nieuw. Where do I go? 4 op een rij. Vanaf nu.

0: Ja, zo gaan we niet geraken natuurlijk als je zelf niet weet waar je naartoe wil. Where do I go? De Manuals, waar dan ook Alesso, Jean-Paul en Coldplay zijn de vier op een rij. Ja, verkeer kunnen we kort over zijn. Die enige file van betekenis die is zo klein aan het worden dat ze bijna weg is. Maar goed, ik geef nog even mee voor de volledigheid. Op de Antwerpse ring richting Nederland, ter hoogte van Borgerhout, nog een kleine vertraging.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
3: Mooi koken.
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus 1.

0: Rudimental en Elair en Waiting All Night. Allee. Het was tegen het machientje dat de muziek moest
1: doen. Ah, ik dacht al, die begint tegen zichzelf van alles. Allee. Nee, nee. Okay. Allee.
0: Ja, no, was wel... Pardon. Ja, het is tijd om er weer te stoppen, denk ik. Als we op dit moment ter hoogte van ons hoofdkwartier eens even buiten kijken, ziet dat er eigenlijk niet zo slecht uit. Maar onze weerman zet ons met beide voetjes op de grond, want hij zegt over vandaag...
2: Vandaag niet al te best. Nu al buien actief boven de Noordzee en die buien die verspreiden zich straks over de rest van het land. Eerst is dus de provincie West-Vlaanderen aan de beurt. Later de rest van Vlaanderen. En daar zitten enkele stevige exemplaren tussen. Oei. Met onweer, ja, ook kans op zware windstoten. Nu, tussen de buien door komt de zon wel regelmatig tevoorschijn. Bij een 20-tal graden. Je moet dus weten je moment te kiezen.
1: Ik vind dat eigenlijk nog positief. Ik heb het gevoel dat het wel meevalt vandaag. Af en toe dat zonnetje.
0: Ja, ja. Maar stevig onweer op komst, ja, okay, en zo.
1: Ja.
0: Of ik maak er het beste van, zullen we dat maar zeggen. Hallo.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
0: Officieel voor schoolwerk.
5: Onofficieel voor gaming.
0: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Toroud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
7: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
8: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
9: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steentuin bij Devocush Avelgem.
10: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
9: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
11: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
12: Luister, topscha.

0: En nu komt het leukste stukje, ja, denk ik. Bellen, bellen, bellen, bellen, bellen. Nee? Omdat ik altijd benieuwd ben wat ze allemaal aan het zingen zijn nu.
1: Oké. Bellen, bellen, bellen hoor ik dan niet, maar...
0: Val. En Wanet.
1: En dat was nu het plezantste stukje van de plaat. Blij dat we dat ontdekt hebben samen.
0: Het opvallendste, ik zal het zo zeggen. Okay. Dat was How...
2: Het nieuws van de dag.
0: How I Feel.
1: Nieuws van de dag is veel. Maar voor mensen die betrokken zijn bij de hockeyclub van Beveren, is er toch maar één nieuwsitem, het belangrijkste. Die riskeren een boete van 10.000 euro als ze nog verder trainen, 's avonds, met het licht aan. Daar kunnen die een boete van 10.000 euro voor krijgen. Weet jij waarom?
0: Ik denk dat het een beetje is zoals het in het voetbal. Dat zijn stadionlichten. Of toch, alleen dat zijn toch lichten die heel veel licht geven.
1: Ja.
0: En dus zouden eventueel buren die willen slapen daar last van kunnen hebben?
1: Het zijn niet de buren.
0: Ah, het zijn niet de buren.
1: Nee, het zijn niet de buren. Ze verstoren niet de buren. Misschien die ook, hè, maar... Ja, dus ik ga het gewoon vertellen.
0: Ah ja, vertel het.
1: Het is omdat Agentschap Natuur en Bos heeft een klacht ingediend. En die willen niet meer dat het licht wordt aangestoken, omdat de vleermuizen dan niet meer hun ding kunnen doen.
0: Hun ding?
1: Rondfladderen.
0: Ah, nee, niet hun...
1: Valavond, ik weet niet of jij dat hebt, maar bij ons op de boeren buiten, als de zon ondergaat en het nog zo'n beetje licht is, maar toch ook al een beetje begint te schemeren, dan zien wij massa's vleermuizen rondfladderen en zo. En mocht je dus een licht aansteken, dan wordt dat natuurlijke gedrag van die beestjes verstoord.
0: Beïnvloed, ja.
1: Ja.
0: Ik zie dat nooit. Ik zie dat nooit.
1: Bij mij moet echt bij mij een keer komen. Het is de moeite, zeg.
0: Ja?
1: Maar ik heb een bos achter mij en ik heb de indruk dat die vleermuizen dan en masse hun slaapplaats gaan kiezen in die takken. Of ze aan die takken gaan hangen. En die verplaatsen zich op dat moment. Maar ondertussen maken ze, en dat is het plezante eraan, maken ze een omweg.
0: Een tussenstop bij u.
1: Ja. Ja, die
0: fladderen. Stoppen bij de Jeroen.
1: Ja,
0: het is lang geleden.
1: Ja, maar dat is echt een heel tof beeld. Die fladderen rond mijn huis zo 10 minuutjes.
0: Oei.
1: Ja.
0: Maar dan moet er toch iets zijn aan jouw huis, of aan jou, of aan jouw dak?
1: Dat is plezant om rond te fladderen, blijkbaar.
0: Ja, ja, oké. Okay. Geeft jij die beesten eten of zo?
1: Nee.
0: Nee? Oké.
1: Okay. Nee, nee, nee, nee.
0: Maar het is dus wel een momentje.
1: Maar dus ik heb nu geleerd, mocht ik een lichtje aansteken, dan gaat dat niet meer gebeuren. Het is ook wel een nuttige. Dus voilà, de hockeyclub van Beveren zal in het vervolg... Hockey, dat is geweldig in de actualiteit tegenwoordig. Zal in het vervolg in de donkere moeten gebeuren.

0: De Swedish House Mafia en Licky Lee. Een contradictie in terminus. The happiness is so sad. Ja. En zometeen na 10 uur, The New Generation, zoals die hier bekend staat op de werkvloer.
1: Waarom zeg je dat nooit tegen mij?
0: Omdat jij zeker niet meer van The New Generation bent.
1: Maar ik kan mij toch een... Ah nee, oké, nu is dat wat.
0: Ik kan mij toch een wat?
1: Opkomend talent, ging ik zeggen. Ja.
0: Blijf toch lachen hier.
1: Ja. Nee, dus nee. The New Generation.
0: De nieuwe generatie, ja, dat zijn mensen die ook gewoon zijn geraakt aan iets wat wij oudere generatie dan, en dat spreek ik voor mezelf ook, niet meer gewoon zijn. Zo. Die nieuwe manier van werken... We hebben dat vandaag ook in de krant gelezen en zo, de balans tussen privé en werk en zo. Hij is ook heel goed in multitasken. Ik heb daar een beetje in het oog gehouden. Hij is in al een uurtje. Ja? Hij is al een uur lang geweldig aan het multitasken. Hij heeft al heel veel dingen tegelijk niet gedaan.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top!
2: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de top-headlines. En die krijg je van Julie. Een goedemorgen, Julie.
3: Goedemorgen. Er waren nog nooit zoveel studenten, ook zelfstandigen. Het zijn er nu al meer dan 9000. Dat is 5% meer dan vorig jaar en 80% meer tegenover 2017. Toen werd het statuut van student zelfstandigen ingevoerd, zegt Frank Sokke van ondernemersorganisatie Unizo.
4: Dat geeft eigenlijk een aangepast sociaal en fiscaal kader. Je leert op een heel laagdrempelige manier ontdekken wat ondernemen voor je inhoudt. En eigenlijk het grootste voordeel is dat het systeem duurzame ondernemers oplevert. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat bijna de helft van de studenten die eigenlijk het statuut student zelfstandig hebben, 4 jaar later nog altijd actief is als zelfstandig.
3: Vooral Vlaamse jongeren kiezen ervoor om zelfstandigen te worden. Nu verliezen ze hun statuut wel als ze afgestudeerd zijn of als ze 25 worden. Maar de leeftijdslimiet vervalt in oktober. Webshop Unique Fashion zit serieus in de problemen. Volgens HLN eisten 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En heeft een van de oprichters ook een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die ze al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaken onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. In Zwitserland zijn zeker 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw met een restaurant en appartementen. Er vielen ook 8 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. 14 anderen konden op tijd vluchten. De brand brak afgelopen nacht uit. Het trappenhuis stortte daardoor in. Er was een kraan nodig om het dak open te maken. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. Eerst nog opklaringen, maar geleidelijk aankomen er meer wolken en regen. Het kan plaatselijk stevig zijn met onweer, maxima rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meer zon en rond 22 graden.
1: Dit is Top! Thibaut van Leliendaal.
2: Tijd om weer 3 uur lang te multitasken. Jouw gezelschap houden en goede muziek draaien, zoals deze Ed Sheeran, Bad Habits. Top!

Laatste uren voor de Bausa. Toch als top tune of the week. Want deze namiddag bij Bram wordt er een nieuwe gekozen tijdens de Top Hit 40. Zeer benieuwd trouwens of er eindelijk wat verschuivingen gaan komen in de top 3, want die is nu al 2 weken exact dezelfde. Zometeen overloop ik die trouwens nog eens met jou, die top 3 van vorige week. Hey, goedemorgen, je luistert naar Top. Het is vrijdag en dit is Dimitri Vegas en Like Mike, Body Talk.

Straks begint jouw weekend weer hier een beetje vroeger hier op Top, want dan is het tijd voor de Top Hit 40. Dit was de top 3 van vorige week met props.

on Global, You Go Moving to the Sun. En ik beloof plechtig dat je deze hier ook nog eens hoort binnen dit en 50 minuten. Zeer benieuwd wie vandaag op 1 zal staan in de Top Hit 40. Het was een mindere week qua weer dan toch. Dus misschien heeft dat wel invloed op de Move Into the Sun. Je hoort de Top Hit 40 vanaf 1 uur en dat bij Bram.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipar XL. Love to
3: see you shine. Go yellow! Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
3: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
5: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Stromae kreeg deze week heel fijn nieuws, want hij haalde 1 miljard streams met zijn Alors on danse.
1: Alors on danse. Alors on danse.
0: Slechts twee Belgische artiesten deden hem dat al voor. Gauthier deed dat met zijn Somebody That I Used To Know. En ook Lost Frequencies deed het met Are You With Me. Maar Stromae is nu dus officieel lid tot de Billions Club op Spotify. Dat is mooi toch? En leuk nieuws. Stop! Je hoort hem zo meteen met zijn papa Ute na Heaven and I Run.

0: half elf dus met Stromae en Papa Oete. Zometeen mag jij voor een voorlaatste keer jouw mening geven over de nieuwste van Robin Schulz en Watermat met Take It Slow. Maar dat is voor na de nummer 3 uit de Top Hit 40.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi. Altijd slim.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Timo van Leliendaal.

0: Vandaag de laatste dag om jouw mening te geven.
1: Hit of shit.
0: Over de muziek hier op Top. En meer bepaald over de nieuwste van Robin Schulz. Deze namiddag telt Bram alle hits en alle shits samen. En dan volgt het eindverdict. Dus je krijgt nog de kans om jouw mening achter te laten in de Top Radio BE-app. Dus pak jouw smartphone erbij. Pak die Top Radio BE-app erbij. En laat mij eens weten, is het een hit of een shit voor deze watermat Robin Schulz en Take It Slow.

Ik vind hem zo leuk, de nieuwste hier van Robin Schulz en Watermat met Take It Slow. Maar ik heb niks te zeggen zoals altijd. Jij mag het bepalen, hit of shit, wat vond jij ervan? Laat het eens weten via de Top Radio BE-app. Zeer benieuwd naar jouw mening.

0: Guusje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
5: Officieel voor schoolwerk.
6: Onofficieel voor gaming.
5: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
9: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
10: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
11: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
12: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
13: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
12: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
14: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
15: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
16: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
17: Our Dreams!
18: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werkkledij. Textiel.
19: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be. Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Nina Black, Michael Amani en meer. Barabeats, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabeats.be.
20: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
21: Maar nee, ik wil parket.
20: Tegels.
21: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
20: Goed idee.
21: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
20: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
21: Check isolatievloer.be.

0: Jij mocht je mening geven over het nieuwste van Robin Schulz. Een remake van Bullets. Wat vond jij ervan?
1: Hit of shit?
0: Jimmy stuurt via de Top Radio BE app. Goedemorgen, voor mij is het een hit, maar haal AUB de originele track niet uit de playlist. Dat is haar enige voorwaarde voor de hit. Ja, zullen we niet doen, Jimmy. Michael stuurt dan weer door, zoals ik gisteren al zei, een dikke hit. Het blijft in mijn hoofd zitten en mijn dochter van 8 danst erop. Dus ik geef het een dikke, dikke hit. Ook Benny vindt het een hit. Dan heb je ook wat tegenstanders, hè. Stefan die stuurt... ik heb al 3 keer gezegd dat dat een grote, dikke shit is. Ik kan het bijna niet meer horen. Ik vond het originele al niet zo mooi. Dus nee, sorry, voor mij een grote, dikke hit. shit, sorry. Je moet geen sorry zeggen ook, Stefan, dat is niet nodig. Alain, die stuurt ook, trekt op niks. Ik kon het origineel ook al niet uitstaan, dus dikke shit. Ook Twiggy, sorry, maar een shit voor mij is gewoon een tekstje op een oude sample gezet. Meer is daar niet aan. Dan heb je Maarten, die stuurt wel weer een dikke hit door. Ja, het is van vandaag al wat meer een twijfelgeval. 50-50, ja, een beetje meer naar de hitkant. Maar kijk, nog 1 keer ga je je mening mogen geven. Dat is bij Bram tijdens de Top Hit 40. Dus het eindoordeel valt voor deze namiddag. Zeer benieuwd wat het gaat worden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Kom koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
8: Dit is Top.
9: Goedemorgen, het is 11 uur geworden. Tijd voor de Top Headlines met Julie. Een goedemorgen, Julie.
10: Goedemorgen. Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000, of 4 keer meer in 7 jaar tijd. Blijkt uit cijfers van het RISIF in de tijd. Het gaat om medicijnen als Ozempic en Mounjaro bijvoorbeeld. De terugbetalingen kosten vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Endocrinoloog Ronan van Goitsenhoven.
11: Dat is medicatie die ervoor zorgt dat hart en nieren beschermd worden. Vermoedelijk is het dus wel een stijging in dit medicatiegebruik, maar die op termijn ook zal opleveren dat er minder patiënten insuline nodig hebben, minder behandeling van slaapapnee zal nodig zijn. En dus het is nog maar de vraag of dat die stijging in budget nu ook effectief betekent dat het RISIF op langere termijn meer zal moeten uitgeven.
10: Alleen mensen met diabetes type 2 die aan de voorwaarden voldoen krijgen een terugbetaling. Mensen die het gewoon gebruiken om af te slanken niet. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen aangehouden toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar, dat schrijft de Standaard. Wie asiel aanvraagt moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen. Tegen Dortmund spelen ze die. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt opgevolgd door experts. Zijn voetbalcarrière zou niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Eerst opklaringen, geleidelijk aan meer wolken en regen. Plaatselijk kan dat stevig zijn met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag dan meer zon en rond 22 graden.
9: Nog één plek waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de E34 richting Eindhoven. Daar is een ongeval gebeurd tussen Reti en de grens van Nederland. Of met Nederland liever. Je bent daar een half uur kwijt. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
8: Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
9: Deze is voor de aandachtige luisteraar. Want ik had het je beloofd dat de nummer 1 uit de Top Hit 40 er nog aankwam. Hugo.
8: Top.
9: Moving to the sun.

Hallo, hallo. Vrijdag 21 augustus vandaag. Moest je jarig zijn vandaag, dan ben je dat op dezelfde dag als Usain Bolt. De wereldrecordhouder in de 100 meter en 200 meter sprinten, de Jamaicaan. Hij wordt 40 jaar vandaag, dus gefeliciteerd Usain, als je luistert, man. En niet alleen Usain Bolt, ook Alizeetje is jarig vandaag. Kan je kennen van Moi Lolita. Zij is ook jarig, dus als je jarig bent vandaag, gefeliciteerd. En ik heb nu een verjaardagscadeautje voor je meegenomen. In de vorm van Tiësto en Eva Max.

De laatste weken hebben we hier heel veel festivaltickets uitgedeeld. En ik moet nu toegeven dat we bijna door onze voorraad door zijn. Maar ik moet wel zeggen, de nadruk ligt op bijna. Het wordt zo meteen duidelijk na David Guetta en I Don't Wanna Wait.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En ja?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon.
2: Daar heb ik eens.
3: Hoe?
2: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
4: Radisse!
5: De Vos Lemmis. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
5: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: De festivalzomer loopt op zijn eind. Top. Your summer beat. En ook onze kluis met duo-tickets, die is bijna leeg. Maar er zijn er nog een paar. Hier liggen nog tickets voor Highlight Festival in Ieper. Dat is op 4 en 5 september. Met onder andere Omdat Het Kan, Pat B, Reggie, Koenen en nog vele meer natuurlijk. We hebben dus nog een duo-ticket over voor het Highlight Festival. En als je erbij wil zijn, dan moet je morgen luisteren tussen 10 en 1. Want dan gaat Evi zo'n duo-ticket weggeven. Stay tuned.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: nieuw in de playlist van Top. Deze Silver Lines van Another en Emily Warren. En zo wordt het 11:30 op deze vrijdag. Zometeen krijg je Beyoncé. Ze komt eraan met Break My Soul. Eerst nog drie plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E34 richting Eindhoven een half uur bijtellen tussen Reti en de grens met Nederland. Op de E19 richting Antwerpen 21 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland 12 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plek verlies je niet meer dan 10 minuten.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL. Laat ze
8: see you shine. Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus

0: vrijdag vandaag, dus daar gaat ook ons dilemma over.
1: Daily Dilemma.
0: Want vrijdag staat gelijk aan frietdag. Daaraan trekken heel veel Belgen massaal naar de frituur in het weekend. Dus het dilemma van vandaag heeft daar ook mee te maken. Ofwel nooit meer frieten eten, ofwel elke dag frieten moeten eten. Het is de moeilijke, vind ik zelf. Ik ga er zelf eens moeten over nadenken. Dus stuur maar door via onze app. Nooit meer frieten eten of elke dag frieten eten. Wat gaat het worden?

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
5: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
6: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
4: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat. Met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeuronline.be.
8: Voor jouw droominterieur. Glasdeuronline.be.

0: hebben.
1: Ik had een zeer moeilijk dilemma de groep ingestuurd. Daily Dilemma. Ofwel nooit meer frietjes eten, ofwel elke dag frietjes moeten eten. Dat was het dilemma van vandaag. Christophe uit Tongeren die stuurt dan voor mij elke dag naar de frituur, alsjeblieft. Keuze genoeg. Vince uit Pepingen, toch nooit meer voor mij dan nooit meer frietjes. Er zijn nog zoveel andere goede dingen die ik anders zou missen. Michael of Michael stuurt elke dag als het aan mij ligt. Het is van het goed leven dat je hebt. Zo die frietjes, lekker, onze Belgische trots. Dus voor mij 10 frietjes. Tony uit Zelzaten die stuurt, ik zou elke dag frietjes kunnen eten, want ik ben een echte Belg. En dat is mijn favoriet. Ja, dat snap ik ook. Stien uit Mechelen, die kan gerust zonder frietjes. Dus voor mij is dat geen straf. Zet ze er ook nog eens bij. En tot slot heb je nog Chris. Die vindt het een zeer moeilijke vraag. Maar dan kies ik nooit meer frietjes. Er zijn nog kroketjes, gebakken patatjes, genoeg alternatieven voor die lekkere frieten. Ik begrijp het wel, Chris. Ik volg jouw kamp vandaag.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Dit is Top.
4: Goedemiddag, het is 12 uur. Tijd voor de Top Headlines met Julie. Een goedemiddag, Julie.
5: Goedemiddag. Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000 of 4 keer meer mensen in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging, blijkt uit cijfers van het RISIF. Endocrinoloog Roland van Goitenhoven verklaart de stijging.
6: Het is vooral omdat het zeer goede medicatie is die nu ter beschikking komt. Een tijdje geleden is Ozempic in tekorten geweest en die zijn dan opgelost. En dan is er vorig jaar ook Mounjaro bijgekomen, wat dat eigenlijk een nog krachtigere optie is. En dat maakt dat die ook meer gebruikt wordt.
5: De terugbetalingen kostten het RISI vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2 die aan alle voorwaarden voldoen. Wie de middelen neemt gewoon om af te vallen, moet de volle pot betalen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen opgepakt toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Wie asiel aanvraagt moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken, maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Webshop Unique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En een van de oprichters heeft een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaak onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater gaat in november naar de VN-klimaattoppen in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van die top en dat vindt De Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beursrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook Brussels klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen tegen Dortmund. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt nu opgevolgd door experten. Zijn voetbalcarrière zou wel niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
4: Allee op, het is vrijdag, 12 uur gepasseerd. De Vlaming is massaal aan zijn weekend begonnen, want er zijn heel veel plaatsen waar je tijd verliest. Ik beperk mij tot de plaatsen waar je meer dan 20 minuten kwijt bent. De E34 richting Eindhoven, 51 minuten bijtellen tussen Oud-Turnhout en de grens met Nederland. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland, daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Berchem. Reken daar 40 minuten bij. En tot slot op de E19 richting Antwerpen, een half uur bijtellen tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Op een andere plek verlies je dus normaal minder dan 20 minuten.
3: Dit is Top! Van Leliendaal.
4: Het weekend komt dichter en dichterbij. We tellen samen af naar dat weekend. Met nu LSO en Zara Larsson. Words.

We staan weer voor een heel leuk sportweekend. In Spanje beginnen ze aan La Vuelta de España. Dat is de ronde van Spanje in het wielrennen. Met topfavoriet Tadej Pogacar, die daar aan de start staat. Hij gaat dat waarschijnlijk met sprekend gemak winnen. Het is daar ook uitkijken naar Wout van Aert, want die krijgt daar de volledige vrijheid van zijn ploeg. Dus ik verwacht wel een paar overwinningen van onze Wout. In het voetbal beginnen ze dan weer in Engeland, Spanje en Italië aan de binnenlandse competitie. Dus ik wil van dit moment gebruik maken om me te excuseren bij mijn vriendin. Want ik ga heel veel sport zien dit weekend. Sorry.

vrijdag vandaag en dat is voor mij en mijn vriendin altijd date night. En vanavond gaan we naar de Italiaan. Nee, ja, ja. Lekker restaurantje met ons twee. In Brussel naar de Barracuda. Blijkbaar een heel gezellig, tof restaurant. Ziet er op de website, ik heb de website hier openstaan, ziet er mega duur uit. Dus ik moet trakteren, dus ik vind het wel... Ik ben eens aan het kijken naar de... Nou, het valt eigenlijk nog mee. Het valt nog mee eigenlijk, de prijzen. Ja, kijk. Makkelijk. Ik moet dus trakteren vanavond. Wij doen dat altijd zo om de paar weken. Trakteert de een de andere. Dat is zo wat de deal die we hebben gemaakt. Dus vanavond is het mijn tour. Ik ben nu eens wel benieuwd wat jouw plannen zijn voor komend weekend. Is dat ook op restaurant gaan of helemaal iets anders? Wel, laat het eens weten via de Top Radio BE-app. Zeer benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat Marco

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gaan koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi. Altijd slim.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
13: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
12: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
13: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
12: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Wat zijn jouw weekendplannen? Dat was mijn vraag.
1: Dit is Top.
0: Jeroen die gaat naar de druivenfeesten in Overijssel vanavond met Bart Peters. Maar ook Milking, Yves de Ruiter en Ghost Junior gaan daar zijn. Bart Peters, Jeroen. Ja, veel plezier. Ja, kijk. Steven die stuurde vanavond naar de drumles en judo van de jongste zoon. Morgen naar het voetbal van de oudste zoon. En zondag naar de Brugse derby. Tussentijd wat tijd voor de vrouw maken ook nog. Zondag naar de Brugse derby, dan zien we elkaar daar, Steven. Allee, ik hoop dat je voor de goede supportert. Dat is blauw-zwart. Rob uit Geetbed, die stuurt... Dit weekend hebben zowel mijn vrouw als ik normaal een vrijgezellenfeestje. Maar door gebrek aan opvang gaat enkel mijn vrouw mee. Hierdoor blijf ik bij de kindjes, maar dat wordt natuurlijk iets minder leuk. Oh, dat is jammer. Dat is jammer om te horen. Lauke stuurt nog zaterdag de Red Panthers gaan supporteren. En dan tot slot nog Michael, die gaat dan weer naar Pukkelpop dit weekend. Ja, dat staat ook weer voor de deur, Pukkelpop in Kiewit. Allemaal heel leuke plannen. En moest je nog geen weekendvibe te pakken hebben, dan heb ik daar meteen, zo meteen de oplossing voor. Want Written komt eraan met...

0: We Want That Weekend. Ja, gezet niet, helemaal niet alleen. Samen met duizenden Belgen die nu onderweg zijn, want het is heel druk op de baan. Ik beperk mij tot de files die langer dan 25 minuten duren. Op de E17 richting Antwerpen 38 minuten bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 richting Antwerpen een half uur bijtellen tussen Herentals-West en Wommelgem. En tot slot op de E34 richting Antwerpen. Daar moet je 25 minuten extra bijrekenen tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op een andere plek verlies je minder dan 25 minuten. Zeg, zo meteen je Frans oefenen met mij. Gims.
1: Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit.
0: Hij komt eraan met Je me tire.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
7: Yep, info op telenet.be.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Dit is top.
10: Your summer beat.
9: Diebo van Leliendaal.

blijft goed uit deze. Maître Gims en zijn Je me tire. Zeker krijg je nog een berichtje in verband met de weekendplannen van Bart uit Hoegaarden. Hij stuurt mij door deze avond een voetbaltraining van de zoon en dan frietjes gaan halen en dan nog vertrekken naar de zee voor een weekendje Middelkerken. Wel Bart, ik ga je helpen, want zometeen ga ik eens checken of het daar al druk is aan onze Belgische kust. Dat is zo na deze Niels van Zandt.

0: Top! Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een Schappen van Royaux.
3: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Hey mama's en papa's.
9: Wij zijn Tarzan.
10: En Jane.
9: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
10: Wij hebben de oplossing.
11: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
9: komen de kids een dagje ravotten.
11: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
9: Je komt toch eens langs, hè?
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
13: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
14: Schatje, wat doe jij op die ladder?
15: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
16: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
17: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
18: Hey mechanieker, wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
19: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
20: Bommetje of rustige duik.
21: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa, van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
20: Meer info, dm-zwembaden.be.
22: Our Dreams!
23: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
24: Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Nees en meer. Barabeats, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabeats.be.

0: Als je net zoals Bart uit Hoelaert naar de zee trekt vandaag of vanavond, dan kan je de volgende vraag wel stellen.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En ik kan er weer kort over zijn. Het antwoord is nee, het is niet druk aan de kust. Je kan dus fantastisch gewoon gaan. En hoe zou dat nu komen dat het zo kalm is aan de kust? Ja, je moet gewoon eens naar buiten kijken en je weet het antwoord. Moest je toch onderweg zijn, heel veel plezier daar.

En zo werd het 6-1. Zometeen Bram van Hee en met de Tophit 40 natuurlijk. Veel plezier, geniet van je weekend en tot volgende week.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Stop!
6: Het is iets over 1 uur geworden. Tijd voor de top headlines met Julie. Dag Julie, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Er zijn in de eerste helft van dit jaar een pak minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Het aantal horecaketens in centrumsteden zoals Leuven en Mechelen is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, dat schrijft de Standaard. Hun aantal ging van 252 in 2016 naar 481 vandaag. Panden staan er vaak leeg omdat fysieke winkels verdwijnen. Vooral horecaketens kopen die dan vaak op. Die panden zijn ook vaak duur. Al is hun succes niet altijd blijvend. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding. Je hoort Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
8: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
7: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaard. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van de top en dat vindt De Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beurtrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook de Brusselse klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. Rusland schoot minstens 130 drones af, onder meer naar Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Daarbij vielen 2 doden en 2 gewonden. Volgens de gouverneur zijn meerdere huizen afgebrand. 5 huizen in brand, zijn er 3 verwoest. En raakten ook nog vele andere huizen beschadigd. Oekraïne reageerde met honderden drones richting Rusland. Het vliegverkeer in Moskou lag daardoor tijdelijk stil. En er werd ook een olieraffinaderij geraakt op het schiereiland de Krim dat de Russen al jaren bezetten, vielen dan weer 2 doden en 4 gewonden. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
6: En dan de files op vrijdagnamiddag. En dat zijn er wel wat. Ik heb enkel de problemen van een kwartier of langer. Je schuift aan op de E313 tussen Herentals West en Wommelgem. 40 minuten extra. Een half uur op de Brusselse ring tussen Halle en Woutersbrakel. Op de E19 verlies je ook tijd tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 24 minuten bijtellen. Ook nog 24 op de Antwerpse ring. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem is het aanschuiven. 20 op de A12, want daar liggen voorwerpen op de weg tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En ook nog 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dat is al een ferm lijstje, maar het goede nieuws is, ik ga zorgen voor goede muziek.

Vrijdag 21 augustus 2026. Ja, met andere woorden, welke hits zullen voor altijd verbonden blijven met de zomermaand augustus van 2026? Dat is wat ik jou deze namiddag ga laten horen in deze nieuwe Top Hit 40. Want die staat er al helemaal klaar om uit de startblokken te schieten. Ready, set, go! Tenminste, na de top 3 van vorige week. Met toen op... 3. Deze Prospa en Clooney, Free Your Mind. 2. Jonas Blue, Edge of Desire, stond op de tweede plaats. 1. Moving to the Sun van Hugo. 1 week dat hij helemaal bovenaan stond in de Top Hit 40. Voor het aftellen echt kan beginnen op deze vrijdagnamiddag. Aftellen naar het weekend misschien ook wel al voor jou. En wie weet ook wel aftellen naar een nieuwe nummer 1. Antwoord daarop krijg je later vandaag. Dit is Moving to the Sun.

0: Dit was vorige week de nummer 1.
1: Top Hit 40.
0: Ik hoop dat de korte broek is ingepakt voor de verhuiswagen, want hij staat al weken op 1, die Moving to the Sun. En ook deze week hoog in de Top Hit 40, dat kan ik nu al verklappen. Of hoog ook betekent opnieuw op nummer 1. Dat ga je samen met mij ontdekken straks deze vrijdagnamiddag. Nieuwe Top Hit 40 kan beginnen met vandaag 2 nieuwe hits in de lijst. En ik ga onderaan beginnen op nummer 40. Dat is dus de laatste plaats in de Top Hit 40. Kato en John staat op die laatste plaats. En je weet wat ze zeggen, hè? De laatste doet het licht uit.
2: Willen we dat afspreken, Guido?
3: Ja, natuurlijk. Ja. 40.

0: Deze Thomas Gray is een Canadese DJ en die weet België sinds deze zomer heel goed liggen.
1: Top Hit 40.
0: Of zou hij enkel boom weten liggen, want hij stond voor het eerst op Tomorrowland. Het zou best kunnen dat hij enkel boom weet liggen en van België nog niet echt heeft gehoord. Anyway, of hij daar nuchter heeft gedraaid, dat weet ik niet. Van wie ik het wel weet, dat is van David Guetta. Moet je luisteren.
2: I don't drink alcohol, so once in a while, I'm telling you, if I drink one glass of champagne, I'm drunk. You call this a cheap date.
0: Een cheap date bij David Guetta, toch wel een beetje herkenbaar. Misschien heb je dat ook wel. Geef mij nu een glas champagne en de Top Hit 40 zou nog een veel groter feest zijn. Misschien moeten we dat ooit maar eens testen. Dit is David Guetta.
1: 38.

0: je met top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Nog voor je kan denken,
4: pas op voor die een borduur.
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen.
3: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
9: Dat klinkt als een extra sappige deal.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Bring your bottle back bij IssyParisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IssyParisXL. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
13: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
10: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Deze Four to the Floor van Offenbach staat nu al 12 weken lang in de lijst. Zeg maar zeker. En nu...
1: Nieuw in de Top Hit 40.
0: Het nieuwe nummer van Cyril en de kans dat hij over een paar weken opnieuw met nog een nieuw nummer binnenkomt in de Top Hit 40 is niet onbestaande. Ik zeg het maar, want volgende week komt er van Cyril nog een nieuwe track uit. En ik heb die al eens kunnen beluisteren. Tussen ons gezegd en gezwegen, het is een nieuwe versie van dit... Dat nog? Heel lang geleden, liedje van The Corrs, Breathless. Daar heeft Cyril dus een nieuwe dance-versie van gemaakt. Als die uit is, laat ik jou die sowieso horen hier bij Top. Voor deze week is het dus met Feel It, Oh My Days te doen. Dat is een van de twee nieuwe deze week in de lijst. Tell me why.

0: Zometeen in de Top 40 de sterkste daler van deze week. Maar ik denk nu wel niet dat hij echt te klagen heeft, want hij staat al 36 weken in de Top 40. Dus de kans is heel groot dat je de plaat zeker kent. Allee, daar twijfel ik eigenlijk helemaal niet aan. Zeg, moet er iemand thuis zijn misschien? Want er zijn heel veel files op dit moment. Vrijdagnamiddag met toch wel al een heel drukke avondspits, middagspits. Op de E17 staat de langste. 3 kwartier aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dan op de A12 verlies je tijd tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. 35 minuten. Het komt door voorwerpen op de weg. Kijk daaruit. Antwerpsring richting Nederland. Vanaf Antwerpen-West tot Berchem een half uur extra. Ook zo op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Dan de E19, 25 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever op de E34 ook 25 minuten. Ik eindig op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dus dat zijn enkel de files waar je meer tijd verliest dan 25 minuten. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan kan dat. Maar dan weet je dat je daar minder dan 25 minuten tijd verliest.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà! De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: En, wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Quesadilla!
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu? Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
15: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
16: Oh, schat, kijk, die afwerking.
17: Oh, en dat is hier zo stil.
16: Oh, voel eens, het toch niet meer.
17: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
15: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
16: Oh,
15: zegt.

0: Ik heb geen glazen bol, maar ik voel toch een beetje dat het de laatste weken zijn voor Kamerad en Be Mine. Het is de sterkste daler deze week. Na 36 weken is dat op zich niet zo heel raar, om het in zwangerschapstermen te zeggen. Ongeveer 90% van de zwangerschap is al gepasseerd na 36 weken. De baby is zo groot als een meloen. Ik ben wel benieuwd of hij de 9 maanden zal halen. Ik vrees er een beetje voor, eerlijk gezegd, maar we zullen zien wat de komende weken wordt in de top 40. Verder aftellen nu met de nummer 2. Words van Gabri Pont is dit.
1: Met 40.
2: We make you move. I don't need your words. If you wanna say-

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Officieel voor schoolwerk.
5: Onofficieel voor gaming.
4: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
7: Nieuwbouw of renovatie?
8: Terras of poolhouse?
7: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
8: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
6: Allee, serieus. Moduvan, wie er maakt je kabinetten een zak slimmer? Pardon.
9: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
10: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
9: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
11: Kansen krijgen op je werk.
12: Check.
11: Interesse in machines.
12: Check.
11: Goede werksfeer.
12: Yes!
11: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op De Witte vdc.be.
13: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
14: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
13: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
15: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem.
16: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
15: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: Ja, het is officieel gebeurd. Hij is TopTune af. Hij moet plaatsmaken voor een nieuwe TopTune. Ik ga die later vandaag bekendmaken voor jou.
1: Top Hit 40, overzicht. 40.
0: Ik zei het al, de laatste doet het licht uit. Turn the lights off, Kato en John.
1: 39.
0: Hij maakte zijn debuut in België op Tomorrowland, deze Canadees. Thomas Gray met Rumours staat nu al weken in de top 40.
1: 38.
0: David Guetta, die altijd nuchter draait, dat zijn we daarnet te weten gekomen van David Guetta himself. Samen met Jennifer Lopez op Save Me Tonight gehoord.
1: 37.
0: Na 12 weken stijgen ze nog een plaatsje. Offenbach, 4 to the floor.
1: 36.
0: Deze week nieuw in de top 40. Deze van Cyril. Feel it, oh my days.
1: 35.
0: Het pianootje heeft hij inderdaad van Coldplay mogen lenen. Robin Schulz en zijn Better Times.
1: 34.
0: Dit voelt goed op een grijze dag als vandaag. Solar Skin van Carlita en Malif.
1: 33.
0: Iemand moet de slechtste van de klas zijn. Het is deze week deze kamerad. Hij zakt 12 plaatsen. Be Mine.
1: 32.
0: Words van Gabry Ponte.
1: 31.
0: En deze van de Bausa, Lose Myself, kreeg je daarnet nog volledig in de top hit 40. Hij is officieel TopTune af. En dan moet ik het eens hebben over Madonna. Want de afgelopen week is Madonna verjaard. Ze is nu 68. En 68-jarigen die verjaren, die gaan gewoon iets lekker gaan eten. Rustig, op het gemak. En dan vroeg naar bed. Maar dat geldt niet voor Madonna. Ja, en talk about, daar wordt inderdaad over gesproken. Want ze heeft haar verjaardag in een klein Grieks dorpje gevierd. Het was heel laat in de nacht, heb ik mij laten vertellen. De paparazzi lag op de loer.
1: 30.
0: Ze staat in de top 40 met deze...

0: Deze Just a Little heeft zijn succes al bewezen. Onder andere Bingo Players, maar ook Florida hebben dat stukje al gebruikt van Cry Just a Little. En nu is het aan Juste anno 2026. Twee plaatsen naar boven in de Top Hit 40, dus het werkt nog altijd. Het is bij deze bewezen. En nu blijft
1: Top Hit 40. Top. We make you move.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Top!
6: Het is 2 uur bij Top, tijd voor de top-headlines. Julie Isabeau is erbij gekomen. Dag Julie, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Er zijn in de eerste helft van dit jaar veel minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Komt onder meer omdat mensensmokkelaars hun routes verschuiven dieper in Frankrijk, wat de druk op onze kust verlaagt. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn vierjaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
8: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
7: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaart. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Lotte Kopecky start niet meer in de Ronde van Groot-Brittannië. Daar start vandaag de derde rit. Volgens haar ploeg voelt Kopecky zich niet goed en moet ze rusten. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en ook buien bij 20 graden ook. Zondag wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
6: Drukke vrijdagnamiddag onderweg. Ik heb wel wat files. Op de E17 staat de langste drie kwartier schuifje aan tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E313, 40 minuten tussen Herentals-West en Wommelgem. De E34, 20 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de R2 in Antwerpen vanaf Beveren tot de Liefkenshoektunnel ook 20 extra. Op de A12, 20 tussen Stabroek en Leugenberg. Dat komt door een brandend voertuig, krijg ik net binnen. En op de E19 ook nog 20 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 20 op de buitenring van Brussel tussen Stormbeek, Bever en Jette. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan is dat mogelijk. Maar dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
5: Dit is Top. Bram van Hee.
6: Met zometeen de uiteindelijke uitslag van Hit of Shit mag jij weer je mening geven over een gloednieuw nummer hier bij Top.
5: Top.

0: Na 2 weken stijgt ze 5 plaatsen.
1: Tophit 40.
0: Ik heb het over Peggy Gou met haar nieuwe track Woman in de Tophit 40. Zeg, als DJ heb je een grote verantwoordelijkheid, want je kan natuurlijk de avond voor de mensen helemaal maken, maar ook helemaal kraken. En ja, dat je die verantwoordelijkheid hebt, dat beseft Peggy Gou als ze draait maar al te goed.
2: DJs are someone who's responsible for people having good time and good memory. So every time I'm on the DJ booth, I always want to make other people feel like this is the best night of my life.
0: Ah ja, dus zij doet eigenlijk een beetje alsof zij de beste nacht van haar leven heeft om dat dan over te brengen naar het publiek. Dat is een beetje als acteren eigenlijk, hè? Maar ik vind het wel goed gezien eigenlijk. Je gaat daar nooit tegen haar goesting staan. Dat is ook al belangrijk, toch?
1: 26.
0: Loco Loco nu. Dit is Gordo in de Tophit 40.

0: het nieuws. Heeft hij al een busje om zijn 6 kinderen in rond te rijden, vraag ik mij af. Top Your Summer Beat. Hij kwam in het nieuws omdat er een tweeling aankomt ten huize. Pengsten, Reggie en Crystal hebben dat aangekondigd op Instagram de voorbije week. Zeg, als je aan het werk bent, nog even doordoen, hè, want het zit er bijna op. Het wordt een zeer goed festivalweekend met misschien voor jou wel het leukste verkleedfeestje van het land. Tenminste, als jij naar Camping Kids Club gaat. Dat begint dus morgen in Kortrijk. Als je daar bent en je komt daar toevallig de mascotte van het festival MC Drummer tegen, doe hem onze groeten. Hij loopt daar sowieso rond, hè, op de festivalweide. Neem een selfietje met MC Drummer en doe hem dus de groeten van Top Radio. Hij kent ons maar al te goed. En als MC Drummer dat een drank stinkt, dat is compleet normaal. Ook dat is helemaal MC Drummer. Hij heeft daarover onlangs nog een plaatje gemaakt.
1: Zat door het leven. Elke dag opnieuw 7 op 7. Zat door het leven.
0: Dat is een beetje het anthem van Camping Kids Club, waarin MC Drummer dus uit de kast komt met zijn probleem. Maar goed, laat hem even zijn festivalhoogdag beleven. Het wordt een topweekend, zoals ik zei. Nu, die zat door het leven, dat ga ik nu ook draaien van Marshmello. Want dit is een iets andere versie van die plaat, Another Drink.

0: Zaliger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
1: Natuurlijk, Danne.
2: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: En? Wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ik moet toegeven dat de nummer 22 uit de Top Hit 40 vorige week veel beter klonk.
1: Top Hit 40.
0: En dat heeft natuurlijk met het weer te maken. Toen nog 30 graden en veel meer. En dan klinkt die Afro House zoveel lekkerder. Maar goed, hij staat dus nog altijd in de Top Hit 40. En dat gaat nog een paar weken zo aanhouden, want hij stijgt nog een plaatje. The Second Voice en Let Me Be deze week. Eigenlijk geldt diezelfde redenering ook voor de volgende. Jugal en Solto komen we tegen.

0: Jamaican Bam Bam op nummer 21.
1: Top Hit 40, overzicht 30.
0: Het was een goede week voor Madonna. Ze heeft haar 68ste verjaardag gevierd in Griekenland, in een klein dorpje. En iedereen heeft het daar geweten.
1: 29.
0: Dit is bewezen succes, want Just a Little was vroeger al eens een hit. En vandaag de dag opnieuw, dankzij Justé.
1: 28.
0: Bless doet er deze week nog een weekje bij in de Top Hit 40. Terms and Conditions.
1: 27.
0: Ik vind het super aanstekelijk. Ik wil hem altijd meezingen. Deze Woman, de nieuwste van Peggy Goo.

0: Loco van Gordo,
1: 25.
2: Music is my medicine, my medicine.
0: Zou Reggie al die berichtjes hebben gelezen deze week? Al die proficiat berichtjes met de aankondiging van de tweeling die er aankomt? Ik denk het niet. Anders was hij nog bezig. Medicine van Milk Inc.

0: naar vrijdagavond, voor veel mensen ook echt aperitieftijd. Another Drink van Marshmello is erbij.
1: 23.
0: Dit zijn nog een beetje de naweeën van Tomorrowland. Blijft goed, David Guetta met die festival sound. Human.
1: 22.
0: En dit zijn de naweeën van de hittepiek van vorige week. Let Me Be van The Second Voice.
1: 21.
0: Ik heb hem onlangs op een trouwfeest gehoord. Om maar te zeggen, het is een hele dikke hit van nu. Jugal en Solto, Jamaican Bam Bam in de top hit 40. Ik tel zo meteen samen met jou af. Bibi Rexha komt eraan. Dat is de nummer 20 deze week. Sad Girls. Eerst de files. En het lijstje is zeker niet kort. Daarmee zeg ik genoeg, hè. Ik begin op de buitenring van Brussel. Een uur aanschuiven door een ongeval tussen Vilvoorde Koningsloo en Jette gaat het traag. E313 dan. Een half uur tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E314 is een ongeval gebeurd. Daardoor een half uur tussen Genk Centrum en Houthalen Helchteren. Op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dan een half uur op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Antwerpse Ring in de richting van Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de E19 25 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Ook 25 op de Antwerpse Ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever. En dat is tot Antwerpen-West. En 20 op de A19 tussen Stabroek en Leugenberg. Ik eindig op de binnenring van Brussel 20 minuten tussen Deelbeek en Jette. Betekent dus, mocht je ergens anders aan het aanschuiven zijn, dat dat best kan en dan verlies je daar niet meer tijd dan 20 minuten.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is hier zo stil binnen.
9: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
10: Carrefour. Code yellow.
11: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Oei, dan moet ik rap zijn.
11: Info op telenet.be.
13: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipar XL. Laat

0: In Your Eyes van Alesso en One Republic bij Top. Het is belangrijk dat we elkaar recht in de ogen kunnen kijken nu.
1: Hit of shit.
0: En we gaan ook niet rond de pot draaien, want jouw mening, jouw eerlijke mening is nu van levensbelang. Van ja, want jij beslist nu over het lot van een gloednieuw nummer. Moet die op de playlist komen van Top of niet? Daar ga jij nu over. Vandaag gaan we beslissen over de nieuwste van Robin Schulz samen met Watermat. Take It Slow, Bullet. Al de hele voormiddag deze week kan je daarover je mening kwijt bij Thibaut. Ik moet zeggen dat hij al redelijk goed werd beoordeeld, maar nu gaan we finaal beslissen of het nummer meegaat in de playlist van Top. Je stuurt hit in als je het een goed nummer vindt. Als je denkt, ja, die wil ik nog vaker horen bij Top. Als je het niet zo goed vindt, dan stuur je mij shit in via een berichtje in de Top Radio BE app. Dus deze week in Hit of Shit, Take It Slow, Bullet, de nieuwste van Robin Schulz. Zo klinkt die.

0: Maakt dit naar meer of niet? Wat denk jij ervan?
1: Hit of shit?
0: Hit of shit, simpele woordjes nu insturen via de Topradio B-app. En dan gaan we zo meteen samen beslissen of die de topplaylist haalt of niet. Martin Garrix heeft muziek gemaakt met niemand minder dan Bono. Die twee samen, dat klinkt zo.

0: smaak een beetje te pakken, denk ik, van met hele grote artiesten samen te werken. Want eerder had hij nog die collab met niemand minder dan Ed Sheeran. En die staat in de top 40 op...
1: 18.
0: Repeat It is dit.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
8: komen de kids een dagje ravotten.
9: In de binnen- en buitenspeeltuin.
5: Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
10: Je komt toch eens langs, hè?
11: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
12: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
13: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
14: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
15: Schatje, wat doe jij op die ladder?
16: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
14: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren? Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
17: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
18: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
19: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
20: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
21: Verzekeringen van Oerle, service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
22: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
23: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
24: Our Dreams!
25: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
26: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
27: Voor jouw droominterieur, glasdeuren. Online.be.
28: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be. Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Nina Black, Michael Armani en meer. Barabiets, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabiets.be.
29: Your summer beat.
30: Top.
29: We make you move.
30: 17.

0: Sandy Delicious en Milo samen.
1: Just remember, we're forever young.
0: Zouden die een beetje last hebben van het Peter Pan-syndroom? Ken je dat, het Peter Pan-syndroom? Het gedragspatroon waarbij volwassenen, ik heb het opgezocht, hè, meestal mannen, het klopt, moeite hebben om volwassen te worden. DJ-licious en Milo, ik betrap ze daarop. Of ik verdenk ze ervan, beter gezegd. Forever Young in de Top Hit 40 doen ze wel nog altijd goed. En dan is tijd om eens te kijken wat jij...

0: Take It Slow, Bullet, dat is de nieuwste van Robin Schulz.
1: Hit of shit?
0: Stefan uit Herkdestad is niet echt fan aan zijn bericht te zien. Shit heeft hij doorgestuurd, net zoals Veronique, Christophe, Jacob. Maar ik zag wel heel veel goede reacties. Jelle daarentegen die stuurt hit, ook Nico, hit. Goeie remake is dat van Bullet van Watermat van destijds. Preben sluit zich daarbij aan en ik zag ook onder andere het bericht hier van Vadinho in de app binnenkomen. Hit, het is echt een goede summer vibe. Nu, wat geeft dat? We hebben alle berichten van doorheen de hele week in een pot gestopt. En dan komt daar het volgende resultaat uit.
1: Hit of shit? Jij koos voor hit.
0: Oké, dus dat betekent dat je die nog zal horen bij Top. Hij is goedgekeurd, officieel door jou, de topluisteraar.

0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Gummo koken.
2: En? Wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Top.
6: 3 uur bij Top. Het is tijd voor de Top Headlines. En die krijg je nu van Niels. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43. Die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. In Frankrijk zijn 300.000 onveilige condooms gevonden. Die werden online verkocht, maar ook in apotheken. De kwaliteit van die condooms is slecht, waardoor ze sneller scheuren of er gaatjes in kunnen komen. Als je condooms koopt, let dan goed op de CE-markering. Dat is een label dat een product voldoet aan de Europese regels. In Spanje heeft de politie 5 mogelijke mensensmokkelaars opgepakt. Ze zouden migranten naar Spanje gebracht hebben nadat ze in Ceuta aangekomen waren. Dat is het stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Eind vorige maand probeerden tienduizenden migranten om vanuit Marokko zo Europa binnen te geraken. Meer dan 80 mensen kwamen daarbij om het leven. En in Congo zijn al zo'n 160 zorgmedewerkers besmet met het ebola-virus. 43 van hen zijn intussen ook overleden, dat melden de Verenigde Naties. Sinds de uitbraak van het ebola-virus zijn in Congo al bijna 5.300 mensen ziek geworden. 2.500 zijn al overleden. Het is de snelst groeiende ebola-epidemie ooit. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
6: Druk op de weg, nu al rond 3 uur deze namiddag op vrijdag. Ik heb de problemen waar je meer dan 20 minuten verliest. Ik begin op de buitenring van Brussel, 1 uur en 5 minuten tussen Machelen-Woluwelaan en Jette aanschuiven. Dan de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 40 minuten extra. Ook op de E313, 40 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E40, daar is een ongeval gebeurd tussen Zwijnaarden en Wetteren, 1.5 uur aanschuiven. Ook 1.5 uur op de E19 door een defect voertuig tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord gaat het langzaam. Dan de E34, een 25-tal minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linker-Oever schrijf je aan. Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten tussen Sint-Anna-Linker-Oever en Antwerpen-West. E314 dan tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg, 25 minuten. En ik heb ook 20 minuten op de A12 tussen Stabroek en Leugenberg. Dat komt door een defect voertuig. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan weet je dat. En dan weet je ook meteen dat je daar niet meer tijd verliest dan 20 minuten.
5: Dit is Top. Bram van Hee.
6: En nu in een rechte lijn naar je weekend en naar de nummer 1 van de Top Hit 40. Eerst de bekendste piano van de zomer. Dat is die van de Bouwsta. Dit is Magnetic.
5: Dit is Top. We make you move. 14.

0: Het heeft lang geduurd. Eigenlijk een beetje te lang. Maar ze zijn eindelijk terug, de mannen van de Swedish House Mafia.
1: Top hit 40.
0: Happiness is so sad. So sad staat op geluksgetal
1: 13.
0: En ik verwacht nu eigenlijk wel dat hij heel snel de top 10 zal binnenkomen van de top hit 40. Want ik ken eigenlijk niemand, echt waar ik meen het, niemand die het geen goede track vindt. Tenzij jij mij nu gaat sturen, ja maar Bram, ik ben zo iemand. Ik vind dat eigenlijk geen goede track. Dan doe je dat maar gerust, hè. De Top Radio B-app staat altijd open voor jou. Maar het verbaast me echt wel dat iedereen zo lovend is over die nieuwe van de Swedish House Mafia. Het is een goed nummer, hè, daar niet van. Maar ik heb hem persoonlijk wel zo een paar keer moeten beluisteren, een paar keer moeten horen en hem dan leren appreciëren. Ja, je hebt dat soms bij muziek en ik had dat dus bij Happiness is So Sad van Swedish House Mafia. Sterkste stijger deze week, want de 12 plaatsen schiet hij naar omhoog. En eentje horen staat deze.

0: uit Nederland.
1: Salavi baby.
0: Maar dat kon de naam eigenlijk al verraden. Chris Cross Amsterdam in de Top Hit 40.
2: Top Hit 40, overzicht 20.
0: Na 10 weken twee plaatsen achteruit. Sad Girls van Bebe Rexha en David Guetta.
2: 19.
0: De tweede keer dat ze samenwerken met succes. In Your Eyes, Alesso en One Republic.
2: 18.
0: En Martin Garrix doet het dan weer altijd met iemand anders. Nieuwe single van... samen met Bono van U2 is pas uit. Maar hier kon je hem horen samen met Ed

0: Terug naar de kindertijd van DJ-licious en Milo op Forever Young.
1: 16.
0: Bebe Rexha, New Religion.
1: 15.
0: Tussen het fitnessen door had hij nog eens tijd om een nieuwe plaat te maken. Moet je die gast eens bekijken. Ja, die zit heel veel in de fitness als je zo foto's van hem ziet. Joel Corey en Whisper.
1: 14.
0: Dit is een ex-top tune of the week en ook een ex-nummer 1 uit de top hit 40. De Bausa met Magnetic.
1: 13.

0: waren dus twee Nederlanders en een Fransman. Het is niet het begin van een mop of zo. Het is gewoon de samenstelling van deze My Oh My Criscross Amsterdam. Dat zijn de twee Nederlanders. En Willy William, dat is de Fransman in het verhaal.
1: Top Hit 40, overzicht 20.
0: Ja, het overzichtje heb je net gehad. Dat betekent dus dat ik verder met jou kan aftellen. Wie staat erop?
1: 10.
0: Het is Calvin Harris met deze.

deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Dit zijn Manuals en Brian V.
1: Top Hit 40.
0: Dat zijn twee Belgische DJ's en elke week maken die een story op Instagram van hoe goed ze het doen in de Top Hit 40. Wel jongens, na week 7 nog een week op nummer 9. Het is een heel mooi gezelschap in de Top Hit 40. Laat ons dat vooral niet vergeten, hè. Want als jouw muziek mag staan naast de hit van Shakira... Allee, dat zijn toch wel live goals, vind ik wel. Goed bezig met andere woorden. Dit is

0: Zometeen in de Top Hit 40 een ex-nummer 1. Die deze week is weggezakt naar nummer 4. Wie het is, ontdek je zometeen. Ik heb de files voor jou waar je meer tijd verliest dan een half uur om het een beetje overzichtelijk te houden. Het is echt wel een drukke avondspits. Op de E40, daar is een ongeval gebeurd. Je verliest daar op dit moment een uur en een kwartier tussen Sint-Denijs-Westerhem en Wetteren. Op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E40 ook aanschuiven tussen Erpenmeren en Merelbeke een half uur. Op de E313 een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook een half uur op de E313 tussen Randst en Herentals Industrie. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een half uur.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: Mocht Lost Frequencies het kunnen doen backstage, dan zou hij het doen. Ik heb het over zijn strijk.
1: Top Hit 40.
0: Hij heeft onlangs in een interview gezegd, en dat is echt iets dat hem stoort, dat hij zo zijn podiumoutfit helemaal verkreukeld uit zijn koffers moet halen na een lange reis. En dan moet hij dat ongestreken aandoen on stage.
2: Ja,
0: vindt hij echt heel kut. Dat had ik totaal niet verwacht van Lost Frequencies. Maar dan doet hij dat maar, want er is vaak ook gewoon geen strijkijzer backstage aanwezig. Dan moet hij het maar doen met een gekreukte t-shirt. En nu, helemaal gestreken in de Top Hit 40, zijn hit.

0: zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
6: Maar nee, ik wil parket.
5: Tegels.
6: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
5: Goed idee.
6: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
5: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
6: Check isolatievloer.be.
7: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
8: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
9: Your summer beat.
10: Top.
9: We make you move.
10: De top tune of the week.
11: Dat is deze week een heel speciaal geval en heel last minute ook beslist, want ik heb een half uurtje geleden een bericht gekregen van onze muziekredactie om mij te laten weten dat ze de track die deze week door jou werd geroosterd, zal ik het dan maar zo zeggen, in Hit of Shit uitzonderlijk veel goede reacties heeft gekregen. Eigenlijk veel meer dan gewoonlijk. En de sterren staan blijkbaar helemaal goed voor deze track. Nieuwe van Robin Schulz en Watermat, Take It Slow, Bullet. Dat is deze week onze top tune of the week, dus die ga je extra veel horen. Ze ruiken er een hit in en die mannen hebben een heel goede neus. Dus we gaan hem voor het eerst volledig draaien als echte top tune of the week voor deze week.
10: Dit is de top tune of the week.
12: Robin Schulz en Watermat, Take It Slow.
10: We make you move.

0: Als de komende maanden nog een nazomer, een Indian Summer brengt, dan hebben we meteen ook de soundtrack beet. Take It Slow, A Bullet van Robin Schulz en Watermat is onze toptune voor de komende week. Dus die ga je extra veel horen. En nu de top 3 induiken.
1: 3.

0: Nummer 2, Free Your Mind van Prospa en Clooney.
1: Top hit 40, overzicht. 10.
0: Twee naar boven deze week, Satisfy, Calvin Harris en Jazzy.
1: 9.
0: Ze blijven nog een weekje op 9 staan, Where Do I Go, Manuals en Brian V.
1: 8.
0: Vier naar beneden deze week voor Shakira en Die Die.
1: 7.
0: En ook Henri Pfr verliest een plaatje, Sola op nummer 7.
1: 6.
0: Hij stond ook ooit wekenlang op nummer 1, Talk To You van Another. Deze week staat hij op 6.
1: 5.
0: Lost Frequencies en Live It All.
1: 4.
0: Op weg naar de top 3, deze Kygo. Zijn nieuwe single heet Take Me Back.
1: 3.
0: Dit blijft een vreemd verhaal. Eigenlijk is het een hit van vorig jaar, maar dit jaar opnieuw een hit geworden. Ben je een beetje mee? Jonas Blue en Malif, nu kent iedereen hem echt wel hoor, staat in de top 3 op 3. Edge of Desire.
1: 2.
0: Deze week op 2, Free Your Mind van Prospa en Clooney. En dan nog één vraag.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Het is dezelfde als vorige week en de week daarvoor. Moving to the Sun van YouGov.

0: sun. Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Stop.
7: Het is 4 uur geworden, de hoofdpunten van het nieuws krijg je van Niels. Goedemiddag Niels.
8: Goedemiddag. Meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Biet.
9: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen.
10: Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
8: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In Roeselare is een vrouw van 26 dood teruggevonden in haar appartement. Mogelijk was de vrouw al een maand overleden. Ze woonde er samen met haar vriend van 43, maar die man is voorlopig spoorloos. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden. En in Duitsland is een auto ingereden op voetgangers, dat meldt de politie daar. 9 mensen raakten daarbij gewond, 4 van hen moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder was een man van 68, hij zou onwel geworden zijn. Ook hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en is in levensgevaar. Het kan stevig regenen hier en daar, ook kans op onweer en 20 graden. Morgen start nog zonnig, nadien kans op buien en opnieuw een graad of 20. Zondag droger, maar wel bewolkt bij 22 graden. Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Maandag nog veel zon, vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
7: Het is al druk onderweg, zie ik. 7 plaatsen waar je meer dan 25 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E40. Daar verlies je een uur en een kwartier tussen Sint-Nijs-Westrem en Wetteren. Richting Antwerpen op de A12 een half uur extra tussen Berendrecht en Leugenberg. Op de E17 verlies je een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 ook een half uur tussen Herathals-West en Antwerpen-Oost. Op de ring rond Antwerpen richting Gent dan 25 minuten extra vanaf Antwerpen-Noord. En richting Nederland op die Antwerpse ring ook nog een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Tot slot ook nog file rijden op de E40 richting Gent. Daar verlies je een half uur tussen Erpenmeren en Merelbeke.
6: Dit is Stop. Louis Bernard.
7: Geen zon, geen tropische temperaturen, maar wel een weekend dat binnenkort van start kan gaan. En die start, die gaan we top maken natuurlijk. Welkom.

Een hele goede middag. Dit is Top. Ik hoorde Niels daarnet zeggen in de Top Headlines dat die namiddag misschien niet zo goed wordt, omdat het stevig kan regenen nog vandaag. Dat is niet goed, en zeker niet als je nog onderweg moet met de auto. Regen zorgt altijd voor wat extra files onderweg. En ik kan je wel vertellen, vandaag staat er op dit moment wel al redelijk wat file. Maar goed, we gaan er toch het beste van maken. Daar ga ik mee voor zorgen. En zometeen ga ik ook op zoek naar de meest opgezochte woorden van vandaag op Google. Naar deze Ferrari van James Hype.

0: Er is weer wat afgezocht vandaag.
1: Vandaag om
0: 12 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: vakantiehuis. Ja, ik heb zo het gevoel dat heel wat mensen nog op zoek gaan naar een last-minute vakantiehuisje om die laatste weekends van augustus door te brengen. Ik snap het. Je wilt nog van die vakantie genieten. Maar dat is niet het enige waar mensen naar op zoek gaan, blijkbaar. Blijkbaar zijn ook heel wat mensen al op zoek naar vakantiehuisje voor de zomer van 2027. Want wat is er zo speciaal aan die zomer? Wel, dan zitten we opnieuw met een volledige zonsverduistering. Deze keer is die goed te zien in Zuid-Spanje. En blijkbaar is er al een stormloop aan huizen en hotels daar, waar mensen al proberen te boeken en hun plaatsje te vestigen om die zonsverduistering zo goed mogelijk te zien. Er zijn blijkbaar ook verblijven op Airbnb die tot 130.000 euro vragen voor één nacht. Dat lijkt me toch net ietsje te veel.
1: En om 1 uur werd gezocht naar...

begint meteen erbij zijn. Maar het is duidelijk wat het weekendplan is van zo'n 100.000 mensen komend weekend. Dat is gewoon feesten op Pukkelpop. Maar ik ben ook wel eens benieuwd wat jouw plannen zijn. Wordt het ook een weekendje Pukkelpop? Of wordt het misschien gewoon Camping Kitsch Club? Kan ook natuurlijk. Ik ben wel eens benieuwd. Stuur jouw plannen maar door via onze app. Ondertussen samen richting dat weekend met Jason Derulo. Dit is Riding Solo. Jason.

0: Proxime stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Deze morgen, net voor ik vertrok naar het werk, heb ik nog snel mijn valies moeten pakken. En dat allemaal omdat ik vanavond rechtstreeks doorrijd naar het weekend voor gewoon op weekend te gaan met de volledige familie. Dat is altijd leuk natuurlijk. Maar ik was wel eens benieuwd, wat zijn jouw weekendplannen nog voor de komende dagen? Kimberly die is vooral haar verkleedoutfit voor morgen al aan het uitzoeken, want zij gaat naar Camping Kitsch Club. Dat zijn inderdaad hele leuke plannen. En Emiel, ja, dat interesseert mij toch ook wel, die heeft een pikdorser cross op de planning staan. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb geen enkel idee wat dat inhoudt. In mijn gedachten zijn dat dan, ja, ik weet niet, is dat op een veld? En zijn dat enkele mensen die met een pikdorser aan het racen zijn tegen elkaar? Het klinkt alleszins zo. Goed, Emiel, geef misschien nog een klein beetje meer informatie. Waarover gaat dat in godsnaam? Ik weet trouwens niet of ik ook al officieel mag zeggen of het weekend is of niet, maar ik weet wel dat jij er absoluut geen probleem mee hebt om al op te warmen voor dat weekend. En ik heb daarvoor de perfecte man gevonden. Dat is Avicii.

0: Ondertussen blijf ik weekendplannen ontvangen in onze app. Sissy gaat voor een eerste keer zwemmen. En ik zie ook dat Emiel nog een uitleg heeft gegeven voor die pikdorser cross. Het is inderdaad gewoon een race tussen oude pikdorsers. Klinkt iets heel speciaals, Emiel, maar het klinkt wel erg leuk. Ondertussen is het iets beter geworden. Onderweg nog 4 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17, 3 kwartier aanschuiven tussen Hazonk en Antwerpen-West. Op de E313, 1/2 uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de ring rond Antwerpen richting Gent dan, 25 minuten aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord. En richting Nederland op die Antwerpse ring ook 25 minuten tussen Antwerpen-West en Porgrout.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
4: Ah ja, met no-cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè, bougie burger.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké.
4: Waarom neem jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaak sensatie van elke generatie.

Ik wil eventjes iets meer te weten komen over je rijgedrag. Ja, welk soort chauffeur ben jij? Ben je zo iemand die heel vaak boetes rijdt? Of hou je je altijd aan de snelheidslimiet? Je mag me gewoon eventjes laten weten, want ik heb iemand gevonden die er zelfs in slaagt om snelheidboetes te rijden zonder dat ze achter het stuur zit. Ja, het klinkt misschien onmogelijk, maar het bestaat echt. Ik ga het zo meteen bewijzen ook. Eerst hoor je nog deze Spiller en Groovejet. Goedemiddag.

0: Ik was wel eens benieuwd, ben jij zo iemand die heel veel boetes rijdt? Egon die laat weten in de app dat hij niet zo iemand is. Hij schrijft er ook wel bij, ik rij overal te snel, maar toch geen boetes. Ja, wacht maar af, Egon. Er komt een dag dat jouw brievenbus plots vol met brieven zal zitten die dan boetes zijn van de politie. Wacht maar af. Ja, waarom zeg ik dat? Wel, Fernanda, 93 jaar, uit Kortrijk, dat is al een redelijke leeftijd, die kreeg plots op korte tijd 3 snelheidsboetes in haar brievenbus. Goed, dat is 1 iets, maar... Wat is er nu zo speciaal aan? Wel, haar auto stond al die tijd gewoon stil. Ja, dat is natuurlijk raar dat je dan een snelheidsboete kreeg. Dus die familie vocht ze aan en blijkbaar reed er gewoon een andere auto rond met een nagemaakte nummerplaat. En dat is dan toevallig de nummerplaat van Fernanda. Ze mocht dan al die boetes verscheuren en dat was een officieel moment. Er was daar heel wat pers bij om ze in beeld te nemen. En dat klonk zo...
1: Voilà,
0: dat was de eerste. Dat is al de tweede. Ja.
1: En nog een.
0: En nog eentje.
1: Nog een.
2: Ja, het worden 3.
0: Ah ja. Allemaal scheuren. Voilà. Fernanda heeft alle 3 de boetes dus gewoon mogen wegscheuren. Het was een grappig moment om te zien. Maar ik heb het jammer genoeg wel nog niet zelf meegemaakt. Dat ik zo'n boete had, dat ik zeg, kom, ik vecht ze aan... En dat die beboete vervolgens kwam te vervallen. Nee, dat heb ik jammer genoeg nog niet gehad, dat geluk. Maar misschien jij wel. Ik ben wel eens benieuwd naar jouw boeteverhalen. Wie is de Fernanda 2.0 van onze app? Deel jouw ervaringen maar eventjes met mij. Your summer beat. Top. We
3: make you move. Yes. Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt? Officieel voor schoolwerk.
6: Onofficieel voor gaming.
5: Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie... Word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
9: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
10: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
11: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
12: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
13: Laan de Vlaal. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Laandevlaal.be.
12: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
14: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
15: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
16: Bommetje of rustige duik.
17: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
16: Meer info. dm-zwembaden.be.
18: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
19: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
18: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
8: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem.
1: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
8: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
4: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
11: Luister op Schaamteloos.

0: Ik was wel eens benieuwd, wie is de Fernanda 2.0?
1: Dit is top!
0: Ik ga misschien nog eventjes beginnen met Fernanda 1.0, want dat is gewoon een 93-jarige vrouw uit Kortrijk die op korte tijd plots 3 snelheidsboetes kreeg en dat zonder dat zij aan het stuur zat. Het was blijkbaar iemand anders die haar nummerplaat had achtergemaakt en zo rondreed en op die manier kwamen de boetes bij haar terecht. Aaron die heeft het geluk ook al gehad dat hij de boete niet moest betalen. Hij heeft het eventjes doorgestuurd met een spraakberichtje.
2: Ik heb 2 boetes al gekregen. Ik heb die 2 keer niet moeten betalen. 1 van 80 euro en 1 van 90 euro. Maar dat was door een fout van mijn vorige werkgever. Dus ik heb die dan alle 2 niet moeten betalen.
0: Dat is dan 2 keer enorm veel geluk hebben, denk ik, Aaron. Ik zie ook nog andere verhalen binnenkomen. Maxime die zat een beetje in hetzelfde schuitje als Fernanda. Die heeft ook ooit zelf een boete gehad, ergens in Brussel. Maar hij was daar nooit zelf geweest. Het was ook met een andere wagen. Hij heeft dat dan ook gemeld bij de politie. Maar nadien heeft hij er niets meer van gehoord. Ja, het is toch verschieten als je plots een boete hebt die niet meteen van jou is. Dat is natuurlijk niet echt fijn.
1: Dit is top.
0: Voor die namiddag en liefst door met, zonder boetes ook nu. Met Clooney en Prospa.

Gelukkig nog geen perfect storm buiten op dit moment. En straks haal ik de aperitief uit op deze vrijdag. En voor 5 uur krijg je nog deze Martin Garrix en Told You So.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Stop!
3: 5 uur geworden en de sociale inspectie heeft een nieuwe to-do. Niels vertelt je er meer over. Goedemiddag Niels.
4: Goedemiddag. De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenste buiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
5: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
4: Het bedrijf zou ook 340.000 euro schulden hebben. De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg Regio Hoofdstad.
6: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop website.
4: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Er zijn meer grote horecaketens in centrumsteden. Denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
7: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
4: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In een school in Zweden heeft een man meerdere mensen verwond met een machete. Dat is een groot mes. Zweedse media spreken van minstens 2 gewonden. Wie die mensen zijn, is nog niet duidelijk. De politie heeft de dader in zijn been geschoten en opgepakt. Wat de man bezielde, weten we nog niet. Andere scholen in de gemeente zijn uit voorzorg gesloten. En Wout van Aert start morgen als derde laatste in de openingstijdrit van de Ronde van Spanje. Om 7:17 s'avonds rolt hij van het podium. De voorlaatste is topfavoriet Pogacar. En die andere Sloveen, Roglic, vertrekt als viervoudig eindwinnaar van de Vuelta als laatste. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
3: Het is druk onderweg, 8 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Brugge op de E40 een half uur aanschuiven tussen Erpenmeren en Drongen. Richting Antwerpen op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan verlies je een 45-tal minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En ook richting Gent op die Antwerpse ring 25 minuten extra vanaf Antwerpen-Noord. En tenslotte op de R4 rond Gent, liever richting Destelbergen, ook nog een half uur extra tussen de Zwijnaardse Steenweg en de ring rond Merelbeke.
2: Dit is Top! Louis Bernhard.
3: In slaap vallen ga je zeker niet doen op deze vrijdagnamiddag. Daar zorg ik persoonlijk voor en Craig David ook. Insomnia komt eraan. Goedemiddag.

We hebben een drukke avondspits, dus de kans dat je al aan de aperitief bent begonnen op deze vrijdag is eerder klein. Dat is geen enkel probleem. Dan zorg ik er gewoon voor dat je straks een Apero-pakket kunt winnen. Je moet daarvoor wel weten welke nummers Shane Paul vandaag heeft gecoverd en ik laat je straks de opgave horen.

0: Jamaica.
1: Het is vrijdag vandaag en dat is misschien wel ook het perfecte moment voor zo'n apropakket. Maar dat apropakket, dat krijg je natuurlijk niet zomaar. Daar moet je iets voor doen. Daarvoor moet je het origineel raden van een plaat die ik zo meteen ga laten horen. Die plaat is gemaakt door Shane Paul. Voor wie Shane Paul nog niet kent, dat is de AI-broer van Sean Paul. Die maakt muziek, die maakt extra zomerse muziek en die maakt van elke tophit elke dag een extra zomerse versie. Het is aan jou om te raden wat het origineel is. En ik ga eerlijk zijn, vandaag is het een redelijk moeilijke opgave. Dus ik ga het meteen laten horen.

Het is nog altijd moeilijk. Ik heb nog steeds niemand die het juiste antwoord heeft doorgestuurd. Daarom nog een extra stukje, want ik denk dat je straks misschien wel zult herkennen.

0: ben nog altijd op zoek naar de originele titel en artiest van het nummer dat Shane Paul vandaag heeft gecoverd. Ik zie dat Kurt Shakira instuurt via onze app. Arno die gaat voor Usher en Scream. Maaike die gaat voor The Black Eyed Peas en I Just Can't Get Enough. Ja, dat is allemaal niet juist. Ik ga misschien nog eventjes de opgave laten horen. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff. Je herkent het sowieso. Maar wat is de naam weer van het origineel? Je hebt nog eventjes de kans om het door te sturen via onze app.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Brasschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi. Altijd slim.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
5: Bruno. Mobile
7: Vikings. Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
9: Carrefour. Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Love to
10: see you shine. Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus.

0: Jamaica. Jamaica.
1: Het is vrijdagavond en dat is wat de avond bij uitstek om eventjes een aperitief in te schenken bij jezelf. En ik had heel leuk nieuws voor jou, want je kon hier ook meteen een apropakket winnen deze avond op top. En de persoon die dat vanavond misschien wel wint is Lara. Goedenavond, Lara.
2: Hallo, goedenavond.
1: Ja, ik had een nieuwe versie van Shane Paul van een bestaand nummer. Wat vond je van zijn versie?
2: Ja, zomers heeft een beetje andere vibe dan het origineel.
1: Dat is inderdaad waar. Ik ga het er nog eventjes bij nemen. Ja, klinkt inderdaad een stuk zomersers dan het origineel. Maar vertel eens, Lara, wat is het origineel dan?
2: Het is Bad Guy van Billie Eilish.
1: Tuurlijk, inderdaad, Bad Guy. Dat klinkt inderdaad niet zo zomers als die versie van Shane Paul. Dat apropakket is meteen voor jou. En je kan die apro misschien ook wel gebruiken vanavond, zei je me daarnet. Vertel eens.
2: Ja, ik ben aan het volgen voor vrienden die vanavond langskomen om naar ons huis te komen kijken.
1: Oké, dus dan ben je net verhuisd of hoe zit dat?
2: Nou, niet verhuisd, maar we hebben een huis gekocht om aan het renoveren zijn. Dus het is een etentje op de werf vanavond.
1: Een etentje op de werf. Kijk, dat klinkt heel gezellig en ook lekker, maar vooral maken dat er niet te veel stof in het eten terechtkomt, hè?
2: We gaan ons best doen.
1: Dat is goed. Lara, fijne avond, hè?
2: Ja, fijne avond.
0: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Ik heb vandaag opnieuw wat komkommernieuws gevonden en het is nieuws dat net ietsje te vruchtbaar is. Tenzij om daar straks weer een bijpassend track voor te vinden. Onderweg 8 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat er richting Gent op de E40. 3 kwartier aanschuiven tussen Erpenmeren en Wetteren. Ook file rijden op de ring rond Antwerpen richting Nederland. 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Antwerpen dan op de E17, 25 minuten tussen Hazok en Antwerpen-West. Op de E313 ook 25 minuten tussen Maashoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 een kwartier tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En op de ring rond Antwerpen richting Gent ook nog 25 minuten extra vanaf Antwerpen-Noord. Tot slot richting Brussel op de E40. Daar verlies je ook nog 25-tal minuten tussen Drongen en Erpenmeren.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit

Ik heb belangrijk en misschien ook net iets te vruchtbaar komkommernieuws mee voor jou. Het is misschien ook vooral belangrijk voor wie in Frankrijk de laatste tijd voorbehoedsmiddelen heeft gekocht. Want blijkbaar zijn er meer dan 300.000 niet-conforme condooms verkocht en gevonden ook de laatste tijd. Dus dat is met niet meteen verstandig. Ze zijn ondertussen wel uit de winkelrekken gehaald. Maar goed, ze zijn enkele weken verkocht geweest. Dus er zijn sowieso mensen die eentje hebben gekocht en misschien ook al hebben gebruikt ondertussen. Je weet nooit natuurlijk. Maar ze zijn dus een beetje gevaarlijk, omdat er kans zou zijn op barstjes en gaatjes. En dat is natuurlijk niet ideaal. Frankrijk waarschuwt ondertussen ook voor ongewenste zwangerschappen en SOAS. En zoals we allemaal weten, een gewaarschuwd man is er twee waard. Maar we kunnen daar volgens mij wel een leuk nummertje bij verzinnen. Het kan een plaats zijn die iets is voor in de slaapkamer bijvoorbeeld. Het kan ook iets zijn wat gaat over baby's of over gevaar. Ik denk dat er heel wat mogelijkheden zijn met dat nieuws. Je mag zo creatief mogelijk zijn. Stuur jouw suggestie maar door voor de komkommerhit via onze Top Radio B-app. Dan kijk ik welk nummer het beste past.

0: Ik ben nog steeds op zoek naar een nummer. Een nummer dat past. Bij het komkommernieuws van vandaag. En dat nieuws had iets te maken met 300.000 voorbehoedsmiddelen in Frankrijk die niet aan de juiste normen voldoen en die dus kunnen scheuren of gaatjes kunnen hebben. Daar moet volgens mij wel iets mee te doen zijn. En ik zie ook al wat suggesties binnenkomen in de app, maar er zijn nog extra dingen welkom. Dus stuur maar door.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
5: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
6: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
7: Hey mama's en papa's.
8: Wij zijn Tarzan.
9: En Jane.
10: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
11: Wij hebben de oplossing.
12: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
13: komen de kids een dagje ravotten.
14: In de binnen- en buitenspeeltuin.
15: Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
16: Je komt toch eens langs, hè?
17: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
3: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
18: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
3: Kansen krijgen op je werk.
19: Check.
3: Interesse in machines.
19: Check.
3: Goede werksfeer.
20: Yes.
3: De Witte van de Cafeën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be. Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags.
21: Right now.
3: 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Mace en meer. Barabeats, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabeats.be.
22: Nieuwbouw of renovatie?
23: Terras of poolhouse?
22: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
23: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
24: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

Je bent creatief, zoveel is zeker, want ik had weer komkommernieuws meegebracht. En het was aan jou om daar een bijpassend nummer voor te vinden. Het komkommernieuws van vandaag gaat over Frankrijk, want daar zitten ze met een klein probleempje. Er waren 300.000 niet-conforme voorbehoedsmiddelen in de winkelrekken. Die zijn ondertussen wel al uit de rekken gehaald, maar er zijn natuurlijk wel enkele verkocht geweest. En er was daar een probleempje mee, want die kunnen scheuren of eventueel gaatjes vertonen. En dat is natuurlijk niet ideaal. Ik zocht daarvoor een bijpassend nummer. Er was bijvoorbeeld Boom Boom Pow aangevraagd voor de Black Eyed Peas. Is inderdaad niet slecht. Ik zag ook enkele keren Def Dame Doos binnenkomen. Ja, dat spreekt natuurlijk ook voor zich. Dan wou Kenny deze horen, Fuck It van Eamon. Kon natuurlijk ook, maar Sophie die had het ideale nummer. Zeker voor als er gevolgen zijn gekomen aan die ene nacht. En je bent op zoek naar de persoon wie de oorzaak zou kunnen zijn. Dan heb ik wel een idee wie dat kan zijn. Dan is het natuurlijk deze Shaggy. Dit is It Wasn't Me. I don't know what to do. So it wasn't you.

0: superplus deals van Delhaize gaan we koken.
1: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Dit is Stop!
2: Het is 6 uur, de hoofdpunten van het nieuws krijg je van Niels. Een goeie avond, Niels.
3: Een goeie avond. De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
4: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
3: Het bedrijf zou ook nog €340.000 schulden hebben. De politie van Antwerpen heeft 5 kilo goud gevonden in een auto. De wagen met Duitse nummerplaat werd aan de kant gezet, omdat die gevaarlijk aan het rijden was. Het goud zat samen met nog €10.000 cash in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte. De twee inzittenden zijn allebei opgepakt. Het zijn twee mannen van 27. Opvallend detail, deze politieactie dateert van vorige week zaterdag. Dat is één dag na die andere grote goudvangst in Dendermonde. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan wel uitbreiden.
5: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe we die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open en dat is dan 6.
3: De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg Regio Hoofdstad.
6: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop website.
3: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. En naar het wielrennen dan, want Jenno Bergmoes heeft de 3e rit gewonnen in de Renui Tour. De koninginnenrit trouwens met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog 2e, Jasper Philipsen 3e. Bergmoes wordt zo ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd tijdens een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
2: Voorlopig 4 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Gent op de E40, een half uur aanschuiven tussen Aalst en Erpenmeren. Richting Antwerpen op de E17, 20 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland, dan verlies je een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Brussel op de E40 ook een half uur aanschuiven tussen Drongen en Erpenmeren.
0: Dit is Stop! Louis Bernard.
2: Ik denk dat het nu meer dan officieel is. Het weekend is begonnen en we gaan dat vieren met Daft Punk. One more time, welkom.

Wat doe je als je graag wil reserveren bij Amadeus, maar alles is volboekt? Juist, ja, dan koop je gewoon de hele restaurantketen over. Tenminste, als je naam Mark Koeken is. Dat is volgens mij toch hoe het is gelopen voor Mark Koeken. Ja, ik hoorde Niels net zeggen in onze top headlines dat Mark Koeken dus de nieuwe eigenaar is van Amadeus. Je weet wel, de plek waar je altijd ribbetjes kunt eten. En hij heeft ook grote plannen nog. Hij wil gemiddeld eentje per jaar openen, extra. Dus we zitten nu aan 5 Amadeussen. Dit jaar komt er nog een 6e in Brugge. Dus als ik eventjes reken, dan zitten we aan 2180 Amadeussen in Vlaanderen. Ja, ribbekes à volonté. Smakelijk.

0: Ondertussen melden de Amadeus lovertjes zich in onze app. Die ribbekes zijn één iets, stuurt Kelly. Maar doe mij maar die patat, dat is nog vele beter.
1: Dit is Top.
0: Ja, ik moet dringend nog eens gaan proeven, denk ik. Ik voel het. Dit is Jennifer Lopez.
1: Top

0: Zometeen gaan we samen naar New York en ik kan je nu al vertellen... Je hebt totaal geen excuses om daar niet bij te zijn.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Wat doe je als je graag een reisje naar New York wil maken en dat het liefst van al nog binnenbrengt in de kosten van de boekhouding? Ja, dan maak je toch gewoon een nummer over New York. Dat is exact wat Solwax heeft gedaan. Ze hebben het ook niet meteen willen verzwijgen, want de titel van het nummer is gewoon New York Excuse. Ja, dat is nog eens creatief zijn met de boekhouding. Het klinkt nog eens goed ook. Dit is Solwax.

0: Line, V is nog altijd op zoek naar jou. Misschien wel, ben jij wel een van die pechvogels die momenteel in een van die vier files zit van meer dan een kwartier. Richting Brugge nog steeds aanschuiven, richting die op de E40. 20 minuten tussen Zwijnaarden en Drongen. Richting Brussel dan op de E40 ook nog een kwartier tussen Sint-Nijs-Westrem en Wetteren. Op de ring rond Antwerpen richting Gent dan een kwartier aanschuiven van Berghem tot de Kennedy-tunnel. En ook een kwartier extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe, ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen, die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè lief?
4: Natuurlijk, Danne.
5: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
8: Oh, schat, kijk, die afwerking.
9: Oh, en dat is hier zo stil.
8: Oh, voel eens, het toch niet meer.
9: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
8: Oh.
7: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
8: Oh.
7: Zegt.
10: Oh, Quadro.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat klinkt als een extra sappige deal.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.

0: Voilà, nu is dat weekendgevoel aanwezig. Top! En ik wil ook al eventjes naar volgend weekend kijken, want wie die laatste echte zomermaand in stijl wil afsluiten, die is natuurlijk nog op zoek naar een leuk weekendplan voor volgende week. En ik denk dat ik daar een handje bij kan helpen, want ik heb een land gevonden waar deze man... Joost. En deze man... Dan heb ik het natuurlijk over Mark Whittakay. Samen op de line-up staan, dat is het geval, op zaterdag 29 augustus. Liever 29 augustus, dus volgende week zaterdag op Land of Love in Torhout. Ook Nina Black en Pat B staan daar op de line-up. Dus dat klinkt als een redelijk feestje dat je zeker niet wil missen.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
3: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
0: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
2: Allee, serieus. Moduvan, wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Our Dreams!
5: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

Bob Sinclair en Rock This Party. Dat was volgens mij niet enkele rock, dat was een volledige kleerkast. Even bekomen nu met Dua Lipa en Electricity.

0: 7 uur op top.
1: Dan is er weer de Global Dance Chart met Koen en die staat daar al een tijdje op 1. Dat is natuurlijk Moving to the Sun van Hugel en ook in de top hit 40 bleef hij deze middag op 1 staan. Hij scoort dus overal, maar of Hugel ook in de Global Dance Chart op 1 blijft, dat ontdek je na 7 uur. Geniet van het weekend en vooral ook nog van deze vrijdagavond op top. Ik heb nog Zara Larsson en Girls Like.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Een goede avond. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Koffnes was de klokkenluider in het verhaal rond die andere professor, Jason Ardy van de Universiteit van Cambridge. Koffnes beschuldigde hem van plagiaat, er werd een onderzoek naar hem geopend en een week later werd hij dood teruggevonden. De UGent heeft Koffnes nu preventief geschorst in afwachting van een tuchtrechterlijk onderzoek. En dat vindt de Amerikaanse ambassadeur dus niet kunnen. Hij zegt dat de VS niet wil samenwerken met partners die, en ik citeer, oneerlijke, corrupte instellingen zijn die zondebokgedrag vertonen of belonen. De sociale inspectie gaat fashionketen Uniqlo binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakketjes en zo, maar ook van binnenuit.
4: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
3: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan uitbreiden.
5: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open en dat is dan 6.
3: Naar het wielrennen dan, want Jenno Bergmoes heeft de 3e rit gewonnen in de Renewi Tour. De koninginrit trouwens met aankomst in Geraardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog 2e, Jasper Philipsen 3e. Bergmoes is ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd op een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
2: Dit is Top!

0: Weekend en dat wil zeggen de GDC 40. Allee, als dat oké is.
1: Maar dan moet je toch niet vragen, natuurlijk. Ik vraag niks liever.
0: En wel, dan gaan we beginnen. Hoe klonk deze lijst vorige week?
2: Number 3.
0: Bebe Rexha met...
2: Number 2.
0: De Bausa.
2: Number
3: 1.
0: Yugal, Moving to the Sun. Al blijven we afgeleid met natte poepen in die van Yugal.
1: Daar lachen de mensen toch niet meer mee.
0: Dat zal ik wel beslissen. En deze mag de lijst openen in de 21ste week en misschien wel de laatste week. Alok en Khalid, dit is Dive Into Me.

Af en toe in deze lijst ook bekentenissen. Vandaag een bekentenis van Dan Teminsky. Hij zegt, een wilde avond voor mij is een avondje in de zetel met een kop thee en een documentaire bekijken. En volgens mij is dit dan ook een beetje te wild voor hem. Ademen onder water, daar zingt hij over. Deze Dan Teminsky met Kygo, Heaven on Your Mind.

zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.

0: New York zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
0: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim. Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Heel aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen.

0: helemaal wel zijn.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.

Wat is de beste track ooit gemaakt in Keulen? We zitten in 1858, ja. Wel, dat zit nu in een nieuw jasje in 2026. Dit is

De laatste doet het licht uit en dat zal ik dan zijn vandaag, denk ik. Dit is het weekend van Top met nu de hoogste nieuwe. 29 met DJ, ik moet even kijken. DJ Gosha en Mi Chico op 29. En DJ

0: een zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Alesso met One Republic. En laten we Ryan Tedder van One Republic ook de aandacht geven die hij verdient. Want heeft al zoveel hits gemaakt voor Beyoncé, voor Ed Sheeran en Adele. En hoe kan jij net zo goed worden als hem?
1: Write every single day. Find a job that lets you write at least 4 or 5 hours a day. And if your job doesn't let you write 4 or 5 hours a day, quit that job.
0: Met andere woorden, als je het echt wil, gaat er dan voor. Dit is Griffin in de GDC 40 met Bands. World Away.
2: The higher you go.

0: Of je het nu wil of niet, dit blijft in je hoofd zitten. Peggy Goo. En dat was What Men. En ons Peggy Goo die heeft nog iets op haar bucketlist staan, want ze zou ooit samen een track willen maken met Elton John. Lieve Elton, mocht je luisteren, Can You Feel The Love Tonight? Zometeen de 20 beste.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Een goede avond. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Politiek journaliste Hannelore Simoens vat het voor u samen.
4: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
3: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. Over 4 jaar wil de Amerikaanse president Trump elk jaar meer dan 1000 raketten naar de ruimte lanceren. Om u een idee te geven, vorig jaar waren dat er nog 200. Het grootste deel daarvan door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Trump wil het beste land ter wereld zijn als het gaat over ruimtevaart. Over een half uur spelen onze Belgische hockeymannen hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Australië. Sportjournalist Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
5: Laat ons zeggen dat de druk net iets minder groot is geworden omdat concurrent Spanje daar net gewonnen heeft in Duitsland in dezelfde groep. Dus dat maakt dat ze, als de Lions straks verliezen, dat ze nog niet mathematisch uitgeschakeld zijn. Maar goed, het ding is, je wil vertrouwen tanken. Je wil zorgen dat je richting die medailles gaat.
3: Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig. Dit is

Bebe Rexha en David Guetta in de 12e week één plaats moeten afgeven en zo op 17 beland in de GDC 40. Dit is de enige hitlijst die nooit stopt. Zometeen met Martin Garrix en dit is op 16 Fisher. What a

0: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Als jij aan Jonas Blue denkt, welke naam of welke uitleg zou jij geven aan de muziek die hij maakt? Nee? Wacht. Even vragen aan Jonas Blue zelf.
1: I think with these songs it's like happiness, and that's the feeling I want people to feel when they listen to these records. I'm gonna

Another met Talk To You. En dat is hetgene wat ik moet doen tijdens deze GDC 40 Mammoeten. Dat klinkt een beetje negatief, alsof het tegen mijn goesting is. En dat is het helemaal niet. We gaan zo meteen beginnen aan de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Bebe Rexha en Fadeless.

0: Google, Moving to the Sun. En dat wil zeggen dat wij gaan beginnen aan de top 10 met nu een uitstapje. We gaan het verleden binnenwandelen. Take me back. Dit is Kygo.
1: Ik

Heb jij ooit op een podium moeten staan? Of heb jij ooit een presentatie moeten doen dat je denkt van, ik ben veel te zenuwachtig. En je denkt dan dat de vedetten dat niet hebben. Wel, Jugal, DJ Jugal, die zei onlangs nog, ik ben nog altijd zenuwachtig. En als ik niet meer zenuwachtig ben op een podium, dan ga ik gewoon stoppen. Dus gelukkig is hij nog zenuwachtig. DJ Jugal.

jij in het dagelijks leven Harry heet en je maakt muziek, ja, dan mag je je eigen naam kiezen. Zou jij dan kiezen voor Silva Pampa? Het is een keuze die Harry gemaakt heeft. Silvia Pampa is dit en On Tonight.

Deze week kunnen we ook zeggen dat ze blijven plakken als een magneet op twee. Magnetic was dat van de Bausa in de GDC 40. En dus deze week niet Sylvia Pampa op één, ook niet de Bausa, ook niet Bebe Rexha. Maar wat staat deze week dan wel op één? Dat zal ik eens vlug vertellen. 12 weken in de lijst en deze week ook op één. Jugal en Ultra AT met Moving to the Sun. Number

0: nieuws.
1: Een goede avond. De VS gaat zijn banden met de UGent herbekijken. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White gezegd op X. Aanleiding is de schorsing van de Amerikaanse professor Nathan Koffnes aan de UGent. Politiek journaliste Hannelore Simoens vat het voor u samen.
2: Nathan Koffnes onthulde dat de Britse professor Jason Arday aan Cambridge plagieerde. Arday werd uiteindelijk vorige week dood teruggevonden. En volgens Koffnes gebruikt de Universiteit van Gent dit nu als excuus om hem te ontslaan. En wilde ze hem eigenlijk al langer weg omwille van zijn controversiële rassenleer. Hij vindt dat zwarte mensen genetisch gezien minder intelligent zijn.
1: White wil naar eigen zeggen niet meer samenwerken met oneerlijke en corrupte universiteiten. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.